0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. De grote bosbrand in natuurgebied De Rosmolen in Nederlands-Limburg is nog altijd niet onder controle. Dat melden de veiligheidsdiensten. In totaal ging al meer dan 100 hectare natuur in vlammen op. Hoe het vuur is ontstaan is ook nog niet duidelijk, zegt journaliste Greet Hendricks.
2: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog en er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
1: In de buurt werd ook een camping ontruimd. Zo'n 300 mensen moesten geëvacueerd worden. In Frankrijk, net over de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat schrijven lokale media. De jongen was met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve buiten een bewaakte zone. Bij een sprong van een klif kwam hij niet meer boven water. Duikers konden de jongen uiteindelijk terugvinden, maar alle hulp kwam te laat. In het Franse departement Gironde zijn zo'n 400 obussen en andere projectielen uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. Dat melden de lokale autoriteiten via X. Het komt door de grote natuurbrand die de munitie opnieuw blootlegde. De politie heeft een perimeter ingesteld om alles weg te halen. Verschillende bewoners konden daarom gisteravond nog niet naar huis. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren, maxima tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer. Music matters.

0: Shh. Luister.
1: Hoi, kom op.
0: De natuur ontwaakt.
1: Oeh.
0: En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Willy.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 €. Aldi, altijd slim.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. De grote bosbrand in natuurgebied De Rosmolen in Nederlands Limburg is nog verder uitgebreid. In totaal ging al meer dan 100 hectare natuur in vlammen op. Het vuur is ook nog altijd niet onder controle. Hoe de brand is ontstaan is ook nog niet duidelijk, zegt journaliste Greet Hendricks.
5: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog en er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
4: In de buurt werd ook een camping ontruimd. Zo'n 300 mensen moesten geëvacueerd worden. De federale overheid weet niet hoeveel leefloners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer weg wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journaliste Fleur Mees verklaart.
6: De OCMW is eigenlijk een lokale instelling. Ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het beste geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
4: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland verbleef. In totaal krijgen zo'n 174.000 mensen in ons land een leefloon. In Frankrijk, net over de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat schrijven lokale media. De jongen was met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve buiten een bewaakte zone. Bij een sprong van een klif kwam hij niet meer boven water. Duikers konden de jongen uiteindelijk terugvinden, maar alle hulp kwam te laat. In de VS trekt bijna de helft van alle staten naar de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om California, Minnesota en New York. Zo'n 60 handelspartners, waaronder de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens die staten zijn de heffingen illegaal. Ook in februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. In het Franse departement Gironde zijn zo'n 400 obussen en andere projectielen uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. Dat melden lokale autoriteiten via X. Het komt door de grote natuurbrand die de munitie opnieuw blootlegde. De politie heeft een perimeter ingesteld om alles weg te halen. Verschillende bewoners konden daarom gisteravond nog niet naar huis. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren en maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden.
7: Lekker.
4: Donderdag hetzelfde weer.
7: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio.
2: De zomer van Willy. Jan van den Bossen. Music matters. Willy.

mijn optreden van de Admiraal blijft dit toch wel een van de hoogtepunten altijd. Oh, darkness. Tijdens de darkness heeft het geregend. Ik ben blij, mijn gras is blij. Hopelijk jullie ook een klein beetje. 6:07, goedemorgen. Nieuwe muziek van de frontman van de National met Burning Earth, met een rare titel. Martini Mefa.

hoort Glockenspiel in deze I Will Follow. Dat is het instrument, het Glockenspiel. Bespeeld door Bono. Berichtje van Lieselotte Bosman uit Zeele. Goeie achternaam trouwens. En die bezorgt me een beetje stress. Want ze stuurt, give me some weetjes, Jan. Oké, ik heb al het Glockenspiel verteld. Maar ik kan nog iets vertellen over I Will Follow van U2. Wacht. Ken je de band The Virgin Prunes? Denk het wel, hè. Bij The Virgin Prunes speelde ooit een zekere Goody. En Goody zijn beste maat, dat is Bono. Hè? En Bono had gevraagd aan Goody, kan uw jong broertje, dat is zo'n schattig manneke, eventueel model zijn voor onze cover van de plaat Boy en ook van de single I Will Follow. En dat is gebeurd. Goody zei, ja, ik zal even de Peter vragen. En Peter Rowan dus, het broertje van Goody, lid van The Virgin Prunes, is te zien op die cover. Is het een goed weetje? Denk het wel. Een spijtig weetje is wel dat vandaag 3 jaar geleden zijn familie moest afscheid nemen van Tom Pintens. Dat is ook al 3 jaar geleden. Veelzijdig muzikant uiteraard en zanger. We kennen hem onder andere van Moondog Junior. Goedemorgen.

0: Editors, nu vrijdag op Lotus Feesten samen met Sweet en ook met Sans. Zometeen Queen, eerst even shoppen.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Music matters.
5: Music matters.
4: Yeah.
5: Willy.

Freddie Mercury had zo de tijd zoiets van, ik wil ook eens gitaar spelen op een liedje van ons. Dus hij ging zo rhythm gitaar spelen voor dit liedje. En hij heeft zich gehaast naar de studio dat hij voor Brian May aanwezig was. En hebben het snel opgenomen en het is erop gebleven. Hij had ook de solo ingespeeld. Maar die tape is kwijtgeraakt. Dus uiteindelijk heeft Brian May wel de solo gespeeld in plaats van Freddie Mercury. Zo gaat het eraan toe. Bij Queen, Crazy Little Thing, Called Love, 7:55. Zometeen Travis, Why Does It Always Rain On Me? Na een viertal uit Liverpool. Je hoort het al, de typische sound van Stone, Money, Hope, Ain't Gone.

0: Frontman van Travis, Fran Healy, was op vakantie in Israël. Hij was op zoek naar de winterzon, maar in plaats van de zon was het daar constant aan te regenen. Vandaar dus de inspiratie voor deze Travis-song, Why Does It Always Rain On Me? 3 minuten over 7:30. Goedemorgen. We zijn augustus nummer 4 vandaag. We zijn, dinsdag hè. Dinsdag, dus ons terras in Leuven is open. Sien en Roos maken daar vandaag radio. Gisteren hadden ze alleen maar oestrogeen te gast. Vandaag zijn het mannen die langskomen op het terras om te zingen. Namelijk Ruben Carter. Dat is Sal Rubenstein. Die komt rond 3:45 bij Roos langs. En op de middag krijgt Sien bezoek van de Kortrijkzaan Arend Delaby. Arend Delaby zal een babbeltje doen met Sien daar en uiteraard ook een aantal songs live spelen. Je kan daar gewoon bij zijn, dat is gratis hoor. Ga gewoon even naar Leuven, naar M Leuven. Daar is een terras, vrij toegankelijk. Je kan rustig gaan zitten, iets drinken en genieten van live radio en live muziek. Vandaag dus van Ruben Carter en van deze Arend Delaby.
1: De zomer van Billy. Live music matters.

0: Sex Laws van Beck. Met een videoclip met daarin Jack Black te zien. Maar ook een aantal dingen, zoals een koelkast en blikjes en zo, die aan het dry humpen zijn tegen elkaar. Ik zal het maar niet vertalen, zeker dry humpen. En zometeen nog een liedje over seks. Ja, ik kan er niet aan doen.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op

gitarist van Blur, Graham Coxon, zei ooit van... Dit liedje is een total joke. Is gewoon een beetje onnozel doen over holidays en over seks en zo. En het straffe is, dan ooit aan Thom Yorke van Radiohead werd gevraagd... Welk liedje zou jij zelf willen geschreven hebben? En toen zei hij, Girls and Boys van Blur, ik vind dat een super liedje. Graham Coxon zegt... Is gewoon een joke. Oké, kwart voor acht. Goedemorgen, augustus nummer 4 vandaag. En iemand wordt 64 jaar, alleen meerdere mensen waarschijnlijk. Maar vooral Paul Reynolds, gitarist van een Flock of Seagulls. Had veel inspiratie bij Brian May van Queen. Hij gebruikte bijvoorbeeld ook een Engelse penny in plaats van een plectrum. Dit vind ik een van de beste songs uit de jaren 80. I Ran.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Nooit eerder werden zoveel kinderen noodgedwongen opgenomen in het ziekenhuis omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Vorig jaar ging het om 167 kinderen, in 2024 waren dat er 120. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Egbert Lagaert van Anders heeft opgevraagd.
3: Om de twee dagen eindigt er zo een kindje in het ziekenhuis. De grootste groep van die 167 kinderen zijn eigenlijk baby's tussen 0 en 2 jaar. Dat is alarmerend, omdat die kindjes die worden hoogstens fysiek wel goed gemonitord, maar een kindje op die leeftijd heeft ook affectie nodig, wil ook spelen. Ja, dat zijn zaken waar ziekenhuizen allemaal niet op voorzien zijn.
2: Anders pleit daarom voor een betere en snellere inzet van pleeggezinnen. De federale regering heeft al 8 keer een negatief advies van de inspectie van Financiën genegeerd. Dat blijkt uit onderzoek van KNAK. Het ging onder meer over de huur van een hangar. De inspectie vond die huur te hoog, maar de regering ging er toch mee door. Volgens het kabinet Franke zijn de adviezen niet bindend, dus moet de regering ze niet volgen. De federale overheid weet niet hoeveel leefloners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer weg wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journaliste Fleur Mees verklaart.
4: De OCMW is eigenlijk een lokale instelling. Ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het beste geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
2: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland verbleef. In Nederlands-Limburg zet de brandweer opnieuw blushelikopters in om de grote bosbrand in natuurgebied de Rosmolen onder controle te krijgen. In totaal is daar al meer dan 100 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand ontstond gisteren. Hoe is nog niet duidelijk, vertelt collega Greet Hendricks ter plaatse.
5: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog en er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
2: Zo'n 300 mensen moesten al geëvacueerd worden. In de VS trekt bijna de helft van alle staten naar de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om California, Minnesota en New York. Zo'n 60 handelspartners, waaronder de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens de staten zijn de heffingen illegaal. Ook in februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren, maxima tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer.
6: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen, welkom bij de radio.
7: Het is

20 jaar geleden de debuutsingle van The Raconteurs en Steady As She Goes. Het is zo goed als 7:15. En dan gaan we altijd voor dit momentje zo van holy crap, hoe recalcitrant is die dat hij dit durft te draaien. Dit is een epifanie, een aha-momentje. Dit is The Big Kahuna. Ik heb vandaag gekozen voor een song, ja, je hebt ze misschien nog nooit gehoord, of echt wel super lang geleden dat je die gehoord hebt, maar ik denk wel dat je het gaat kennen. Het is Real Gone Kid van Deacon Blue. De zanger Ricky Ross schreef dit liedje over Maria McKee, de zangeres van Lone Justice. Hij had Lone Justice live gezien op het podium en die Maria McKee die deed zo zot dat hij zei van, ik ga daar een liedje over schrijven. Hoe zot dat die doet op het podium. Nu, later hebben we Maria McKee leren kennen en toen was ze veel softer hoor. Luister maar even. Deze Maria McKee, dus daarover gaat het Real Gone Kid liedje. Maar ze kon ook feller zijn hoor, luister maar. Voilà, dat was in haar periode met Lone Justice. Trouwens, er zijn nog hits geschreven over deze Maria McKee. Maar toch wel straf eigenlijk, want ook deze single gaat over Maria McKee. Fraggle Sharky, You Little Thief. Het was geschreven door de keyboardplayer van Tom Petty, namelijk Ben Montagne. Die werkte vaak samen met die band Lone Justice en had een korte relatie met Maria McKee. En hij schreef daarover deze You Little Thief en hij gaf die aan Fraggle Sharky om op te nemen. Voilà. Allee, veel te vertellen dus over Maria McKee. Maar we gaan eenmaal terug naar het liedje waar het over begin over begon uiteraard. Real Gone Kid, onze Big Kahuna van vandaag. Terug naar 1988. Geniet!

0: amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

zo'n liedje waar niemand tegen is, denk ik. Hè? Ik denk dat iedereen dit goed vindt. Lovely Day van Bill Withers, met trouwens Ray Parker Jr. op gitaar. Je weet wel, die man van de Ghostbusters theme song. In Engeland kwamen altijd alle liedjes, in de jaren 90, jaren 80 en zo, altijd uit op maandag. Was zo'n vaste dag. Nieuwe liedjes kwamen uit op maandag. Maar het liedje dat zo meteen ga spelen, werd een uitzondering gemaakt. Het kwam uit op vrijdag. Gaat wel horen waarom. Zometeen, na Kings of Leon en Waste a Moment.

18 september verschijnt de nieuwe plaat van Triggerfinger, Tarmac. Deze zal erop staan, Through the Beam. Ik ga een Willy Pet weggeven. Nu niet. Nee, start naar Red Zebra.

0: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, wat geflirt. Een vonk en zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel. Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
1: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Opgenomen in Zomergem in de legendarische Altrad Studio. I can't live in a living room van Red Zebra. Het is tijd om een pet weg te geven. Je stuurt Jan met de pet of iets wat erop lijkt in de app van Willy. Ik ga eens kijken. Wacht, we zijn augustus nummer 4. Dat is een 4 en een 8. Als ik de optel, maar dat is misschien wel wat zielig, wat weinig. Dus ik ga het vermenigvuldigen. Ik ga nog zeggen, 8 x 5 is 40. Ik doe daar dan terug 8 af. Dan 32, ja. De 32e die het stuurt, die wint de pet.

komt nog iets. Voilà, goed. Lenny, leuke muziek. She only loves you. Merci voor de fijne en vele en vaak grappige reacties. Merci daarvoor. Ik heb gescrollt met mijn vingertje over het scherm. Ik had gezegd de 32e. Dat is wel veel tellen. Maar we zijn net gekomen bij iemand die stuurde Belzeelse trappers. Grappig, maar echt 32e. Benny Nijs, proficiat met de pet.

van die grappige toevalligheden. Benny Nijs wint de pet van Willy. Hij stuurde Belsteelse trappers en mijn vrouwtje. Die is aan het joggen en die stuurt nu van... Ik zie nu in real life de Belsteelse trappers voorbij fietsen. Van die bijzondere momenten. Bijzondere moment wordt het waarschijnlijk ook vrijdagavond. De mensen zal denken van... Ja, misschien moeten we toch naar de Loodse feesten gaan vrijdagavond. Editors, Sands en deze Sweet allemaal samen op één avond. Nou, dat moet toch geweldig zijn. Sweet en Animal Nitrate. Dit is Summer and Come.

uit elkaar, dan weer samen, uit elkaar, dan weer samen. Amy Winehouse en Blake Fielder Civil, dat was zo'n beetje de relatie tussen hen. Back to Black, nu nog Marlies van Fischer Z. Zo zou je het moeten uitspreken. Dus het hoofd van een vis, dus Fischer Z. Zo dus. Tot aan het nieuws, bij Willy. I told them I-

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. Over een uur is er Europees spoedoverleg over Ceuta, het Spaanse deel in het noorden van Marokko. Afgelopen weekend vielen daar 88 doden nadat tienduizenden migranten de oversteek naar Europa probeerden maken. Ook ons land neemt deel. België pleit onder meer voor tijdelijke controles aan de Europese grens. Je hoort premier Bart De Wever.
3: Het is wel duidelijk dat wij onze grenzen moeten sluiten in Europa. Dit soort beelden zijn natuurlijk niet vast voor onze bevolking. Het lijkt alsof daar een open deur is en dat iedereen die ons onder druk kan zetten, migratie als een geopolitiek wapen kan gebruiken. Ik ben niet zo show om te zeggen, we gaan de Schengenzone nu maar meteen opzetten en dus migranten gaan terugduwen naar een ander Europees land. Het is aan de buitengrenzen uiteindelijk dat het moet gebeuren.
2: Ons land pleit er ook voor om mensensmokkel strenger aan te pakken. Nooit eerder werden zoveel kinderen noodgedwongen opgenomen in het ziekenhuis omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Vorig jaar ging het om 167 kinderen. In 2024 waren dat er 120. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Egbert Lachaert van Anders heeft opgevraagd.
4: Om de twee dagen eindigt er zo een kindje in het ziekenhuis. De grootste groep van die 167 kinderen zijn eigenlijk baby's tussen 0 en 2 jaar. Dat is alarmerend omdat die kindjes die worden hoogstens fysiek wel goed gemonitord. Maar een kindje op die leeftijd heeft ook affectie nodig, wil ook spelen. Ja, dat zijn zaken waar ziekenhuizen allemaal niet op voorzien zijn.
2: Anders pleit daarom voor een betere en snellere inzet van pleeggezinnen. De federale regering heeft al 8 keer een negatief advies van de inspectie van Financiën genegeerd. Dat blijkt uit onderzoek van KNAK. Het ging onder meer over de huur van een hangar. De inspectie vond die huur te hoog, maar de regering ging er toch mee door. Volgens het kabinet Franken zijn de adviezen niet bindend, dus moet de regering ze niet volgen. De federale overheid weet niet hoeveel leeflooners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer weg wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journaliste Fleur Mees verklaart.
5: De OCMW is eigenlijk een lokale instelling. Ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het beste geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
2: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland verbleef. In Venezuela is de dodentol na de zware aardbevingen eind juni opgelopen tot meer dan 6000. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Eerder was er nog sprake van 5500 slachtoffers. Nog duizenden mensen zijn ook vermist. Bijna 24.000 mensen zijn sinds de aardbevingen ook hun huis kwijt. Volgens de Wereldbank hebben de aardbevingen voor meer dan 20 miljard dollar aan schade aangericht. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren, maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer. Live music matters.

Flip Collier en In The Fit, gelijknamige plaat. Op die plaat waren er backing vocals van Gijke Arnaert op sommige liedjes. En gitaar en mandoline door Lazy Horse, legendarische gitarist Raf Timmermans. 9:06. Goedemorgen allemaal. Een liedje over het leven en de dood van John F. Kennedy. Een beetje in de vorm van een fabeltje. Dus eigenlijk, Head Exploding Like a Smash Pumpkin gaat dus over het doodschieten van John F. Kennedy.

Stones, een jealous lover. Vandaag augustus nummer 4 in 1970, dat is lang geleden, werd Jim Morrison gearresteerd. Hij was ergens in slaap gevallen, gewoon volledig knocked out op straat, want hij was zo zat. En hij werd dus opgepakt voor openbare dronkenschap. Hij mocht vrij komen na het betalen van een borg van $25, dus dat viel nogal mee. Ik dacht, ik draai eens iets anders van de Doors, niet? Love Street.

was niet de naam van de echte straat waar hij woonde. Jim Morrison met zijn vriendin toen, Pamela Corson. Echte naam was Waddell Trail in Laurel Canyon, Californië. Maar ze noemden het Love Street omdat ze gewoon op terras zaten en zagen hoe alle hipsters en alle hippies daar voorbij kwamen. En toen werd het voor hem Love Street. Het was trouwens het B-kantje dus van Hello, I Love You. 18 over 9. Met zometeen David Bowie naar Pearl Jam en Superblood Wolf Moon.

0: De Zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De Zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
5: promokoken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.

0: David Bowie, Sound & Vision, met backing vocals van Brian Eno en Mary Hopkin. De vrouw van producer Tony Visconti, zij liep daar toevallig rond. Ze zei, maar ik kan toch niet zo supergoed zingen? En David Bowie had bij de mix express haar stem een beetje luider gezet, zonder dat ze het wist. En achteraf, als het uitkwam op single, had ze zoiets van, wow, ik ben wel heel luid te horen, niet?
1: De zomer van Willy. Willy.
0: Goedemorgen, 4 minuten voor 9:30. Je weet het, heel de zomer zitten we daar op het terras van M. Leuven. Super gezellig. Kom zeker iets langs, iets drinken en kijken hoe we daar radio maken. Vandaag Sien en Roos die daar radio maken. Volgende week donderdag, 13 augustus, ja dat is volgende week donderdag, doen we daar van Movie Night in M. Leuven. We tonen de documentaire Hip Hop Minute 2024. De lang verwachte follow-up van Big Fun in the Big Town. Dat is die legendarische documentaire waar Marcel van Tilt 40 jaar geleden dus de hip-hop scene in New York interviewde. Hij zal er ook zijn, Marcel van Tilt uiteraard, samen met de regisseur Pascal Garnier. Pascal en Marcel doen een DJ-set op het Willy-terras tussen 6 en 8, s'avonds uiteraard. Vanaf 8 uur doen zij Q&A en inleiding van de documentaire. En vanaf 8:30 wordt hij dan afgespeeld. Hip-hop Minute uit 2024, documentaire dus bij Movie Night in M. Leuven. Volgende week donderdag 13 augustus. Dat is gratis, maar je moet je wel inschrijven via willy.radio of in de Willy-app. Allemaal welkom dus. Maar echt even registreren, dat is handig voor ons op die Movie Night. Trouwens, de week daarna sluiten we af met een optreden van...

Om 8 uur draaide ik daarnet Enjoy the Silence van Depeche Mode en vertelde dat de videoclip geregisseerd was door de Nederlander Anton Corbijn. En hij deed ook de regie voor de clip van deze van de Red Hot Chili Peppers in My Friends. Trouwens met Lenny Castro op percussie. Lenny Castro deed ook percussie op legendarische Africa van Toto. En ook op die Tears in Heaven van Eric Clapton. Gewoon ter info. 4:05. We gaan naar Den Haag. Met muziek van Thomas, Mickey, Timo en Olivier als Wodan Boys. Dit is Blindsided.

toch altijd een beetje aan Paw Patrol denken. Niet Snow Patrol en op het einde. Even kijken. Ah ja, Gary Numan. Gary Numan was eigenlijk een punkrocker. Ja. We zeggen punkrocker. En hij schreef Our Friends Electric op een gitaar. En toen kwam hij in een studio en per ongeluk had de band voor hem een Mini Moog synthesizer laten liggen. En hij zei, oh, wat is dat? Ik ga even die riffje van die gitaar door die synthesizer doen. En hij ontdekte zo van, wow, dat is echt cool. En heel zijn mind was helemaal geshift van punkrock naar elektronische muziek. En daar zijn wij uiteraard blij mee. Gary Numan en zijn Two-Way Army. Our Friends Electric.

gewoon subliem, wederom fenomenaal, grandioos, machtig, fantastisch. Dat zijn jullie woorden. Jullie sturen dat over het optreden spontaan van Gary Numan afgelopen zondag op de Lokerse feesten. Ik heb iets gemist naar het schijnt. Maar ik moet in mijn bed natuurlijk om er 's morgens voor jullie te zijn. Ja, voilà, is wat iemand moet het doen. Tube Way Army en Our Friends Electric. We zitten op ons terras in Leuven vandaag. Ah ja, natuurlijk. Je kan daar zien hoe Roos en Sien daar radio maken. Dat is echt wel tof, hoor. Je gaat even naar daar. Je kan daar rustig iets drinken. Hè? Gewoon even onder een parasol of in de zon. Je mag kiezen. En je ziet daar onze studio staan. En Sien die maakt de radio tussen 11 en 3. En Roos van 3 tot 6. Arend Delaby komt optreden bij Sien rond 12:15. En ook Roos heeft iemand te gast. Het is een Nederlander. Hij woont in Amsterdam, denk ik. Hè? Dus hij zal speciaal naar hier gekomen zijn om op te treden bij Roos en een babbeltje te doen bij haar. Rond 15:45 zal dat zijn. Ik heb het over Ruben Carter. Dat is het project van Sal Rubinstein, de drummer van de Amsterdamse band Queen's Pleasure. Dus Ruben Carter, rond 15:45 vanmiddag bij Roos op ons terras. Allemaal welkom.

Beste soort is misschien wel op het einde. Een van mijn favoriete songs uit de jaren 90. Starthalm van New Fast Automatic Daffodils. Tussen 10 en 11 kies je de muziek zelf. Je neemt de app van Willy en op de homepage. Er komen daar telkens twee songs, twee keuzes. Je stemt er op eentje. En degene met de meeste stemmen, die wordt gedraaid. En die van 10 uur na het nieuws, die komt er nu al op. Dus stem zeker via de app van Willy. Fijne dinsdag allemaal. Tot morgen. Yo.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. Rond deze tijd begint er Europees spoedoverleg over Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko. Afgelopen weekend vielen daar 88 doden nadat tienduizenden migranten de oversteek naar Europa probeerden maken. Ons land neemt ook deel en België pleit er onder meer voor tijdelijke controles aan de Europese grens. Je hoort premier Bart De Wever.
3: Het is wel duidelijk dat wij onze grenzen moeten sluiten in Europa. Dit soort beelden zijn natuurlijk niet vast voor onze bevolking. Het lijkt alsof daar een open deur is en dat iedereen die ons onder druk kan zetten, migratie als een geopolitiek wapen kan gebruiken. Ik ben niet zo show om te zeggen, we gaan de Schengenzone nu maar meteen opzetten en dus migranten gaan terugduwen naar een ander Europees land. Het is aan de buitengrenzen uiteindelijk dat het moet gebeuren.
2: Ons land pleit er ook voor om mensensmokkel strenger aan te pakken. Ruim de helft van alle klachten over stalking en belaging wordt geseponeerd. In totaal gaat het om meer dan 71.000 dossiers in de afgelopen 5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Sophie De Wit heeft opgevraagd.
4: Soms kan dat zijn omdat er onvoldoende bewijs is, omdat de dader niet gekend is of niet meer kan gevonden worden. Dat kan zijn om opportuniteitsredenen. Dat kan zijn dat het gedrag misschien ondertussen gestopt is. Of dat men zegt, ja, het is te beperkt gebeurd.
2: Amper 9% van alle dossiers leiden uiteindelijk tot een dagvaarding. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht opnieuw aangevallen met drones en raketten. Bij een Oekraïnse droneaanval in Moskou zijn zeker 5 mensen omgekomen, 6 anderen raakten gewond. Bij een Russische aanval op Sumy in het oosten van Oekraïne is minstens 1 iemand omgekomen. Verschillende andere mensen raakten gewond, hoeveel is nog niet duidelijk. Het is overal zonnig en droog. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag vrij zonnig, blijft ook overwegend droog bij zo'n 26 graden. Vrijdag iets koeler bij zo'n 24 graden.
0: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
1: Music matters.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promokoken.
7: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
7: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
2: Go, yeah!

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: was de laatste plaat. Morgen vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen. In Brugge in West-Vlaanderen is een koppel dood teruggevonden in hun woning. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34, dat bevestigt het parket. Een van de vier kinderen vond de lichamen van zijn ouders en sloeg meteen alarm. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ruim de helft van alle klachten over stalking en belaging wordt geseponeerd. In totaal gaat het om meer dan 71 dossiers in de afgelopen 5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Sophie De Wit heeft opgevraagd.
4: Soms kan dat zijn omdat er onvoldoende bewijs is, omdat de dader niet gekend is of niet meer kan gevonden worden. Dat kan zijn om opportuniteitsreden. Dat kan zijn dat het gedrag misschien ondertussen gestopt is. Of dat men zegt, ja, het is te beperkt gebeurd.
3: Amper 9% van alle dossiers leiden uiteindelijk tot een dagvaarding. En goed nieuws als je morgen nog moet tanken, want dat wordt opnieuw een stuk goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 9,1 cent tot maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen 1,99 euro per liter. En ook de dieselprijzen zakken met bijna 8 cent tot 2,21 euro. Ook stookolie wordt opnieuw goedkoper. Het is overal zonnig en droog. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maximaal tot 34 graden. Morgen en donderdag vrij zonnig, blijft ook overwegend droog bij zo'n 26 graden. Vrijdag is het koeler bij zo'n 24 graden.
0: Live van op het Willy Terras
2: in Emleuven. Willy. Live Music Matters.

Elevation Zee, goedemorgen alweer. Een nieuwe dag live hier vanuit Emleuven, dinsdag 4 augustus. Voorlopig fantastische ochtend hier, vind ik. Niet te warm, niet te fris, heerlijk. Live muziek vandaag van Arend Delabie om 1:15 en Ruben Carter om 4:15. En er is een nieuwsbericht vandaag dat onmiddellijk mijn aandacht trok. Misschien wil ik het zo meteen nog even delen met jou. Ik heb eerst No Surrender van Bruce Springsteen en zo meteen de nieuwe van Ginzoo. Welkom!

Snow White van de Belgische band Ginzoo. Hun nieuwe plaat is uit sinds 29 mei en heet Wowa When Other Worlds Await. 4 augustus en vandaag in de kranten een nieuw soort nipplegate, of het is te zeggen een borstengate deze keer. Het gaat over de Tour de France voor vrouwen. Blijkbaar zijn er veel vrouwen die hun BH opvullen om meer aerodynamisch voordeel te hebben. Maar mag het? Dat is nu de vraag. Want wanneer is extra opvulling te veel opvulling? Interessante discussie, vind ik.

0: With Buns, how bad could it be? Peter was er gisteren bij in de 4AD in Diksmuiden. Top voorbereiding voor Pukkelpop. Laat hij weten. En dan heb ik echt een geniaal bericht van Ismael gekregen. Dat is een van onze vaste ochtendvrienden. Tijdens het radioseizoen presenteer ik de ochtend met Thomas de Soete. En daarnet begon ik even met discussie, maar ja, met mezelf natuurlijk, want ik ben hier alleen over of rensters in de Tour de France nu al dan niet hun BH mogen opvullen. En dan natuurlijk hoeveel opvulling daar dan in mag. Want zo rijden ze aerodynamischer, maar ja, hoeveel opvulling is te veel? Ismael, laat weten, heel spijtig dat je dit nu aanhaalt zien, want Thomas de Soete had daar heel graag iets over te zeggen gehad en nu gaat dat niet. Dat is waar. Misschien kan ik het in september nog wel eens even opwerpen.
1: De zomer van Willy.
2: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
2: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis met een mini black and white

0: Chiba Megapack 50 keer 50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: De zomer van Willy.

Van Morrison en Brown Eyed Girl. Nieuwe album van de Strokes is al eventjes uit nu. Reality Awaits heet dat. De meningen over dat album gaan werkelijk alle kanten uit. Recensies ook. Ik heb er van 1 ster gezien, ik heb er van 4 sterren gezien. Het zijn wel knappe songs hoor. Ik denk dat je gewoon moet wennen aan die stemvervormer. Ik ook trouwens. De nieuwste single heet al

Holiday van Green Day, 3:30. Ondanks de hitte gisteren was er toch heel wat volk voor Isolde Lazoen om 4:15 gisteren voor haar live sessie. Ze had ook een cellist bij en ze speelde uiteraard nummers uit haar nieuw album My Kind of Drama. En ze had ook zo'n omnicord mee, super tof instrument. Paars ding waar er dan hele leuke geluiden uitkomen. Je gaat het wel horen in deze versie van My Kind of Drama. Zo klonk ze hier gisteren live. Isolde Lazoen.

My Kind of Drama live. De zomer van Willy gisteren hier. Straks live muziek van Arend Delaby. Over een dik uur is dat om 1:15. En van My Kind of Drama naar Selling the Drama van live.

0: Fantastische single die vorig jaar uitkwam. Oh shit. The Libertines.
1: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel. Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: De zomer van Willy.
4: Live van op het Willy-terras
3: in Emleuven.

Purple Rain van Prince natuurlijk. Goed nieuws voor de musical fans. Want de Prince musical Purple Rain komt in 2027 naar Broadway. Ik weet niet wat je daarvan moet verwachten. Of het is vroeger al in première gegaan in Minneapolis, maar nu dus ook op Broadway vanaf 12 april volgend jaar. Sorry, je hoorde misschien dat ik niet per se

Heads or Tails van Black Box Revelation. Jouw vaste afspraak met de M-quiz komt eraan. Rond 10 over 12 speel ik met 1 luisteraar die Willy Gadget kan winnen. Ik heb Willy stickers, een Willy tote bag en ook nog een Willy Marcelleke. Wil je meespelen? Stuur M-quiz in de app.

Eagles of Death Metal, Save a Prayer. Kandidaturen voor de M-quiz stromen stevig binnen. Ik zou kunnen zeggen, het heeft geen zin meer om te sturen. Maar ik heb nog niemand uitgekozen, dus laat maar komen. Als je wil meedoen, M-quiz, krijg je straks 3 vragen. En dan kan je Willy Gadgets winnen, zo simpel is het. Dit zijn nog Kaiser Chiefs.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag. In Brugge in West-Vlaanderen is een koppel dood teruggevonden in hun woning. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Dat bevestigt het parket. De werkgeefster van de vrouw was eerder al komen aanbellen omdat ze niet op het werk was verschenen, vertelt journalist Klaas Danik.
3: Ze vroeg van ja, kun je mama eens halen? Is mama thuis? Maar de kinderen zeiden van ja, nee, mama is aan het slapen. Even later kwamen ze weer aan de voordeur en zeiden ze van ja, de slaapkamer is op slot. We kunnen mama en papa niet wakker maken. En het is pas later op de avond dat de kinderen zelf de gruwelijke ontdekking hebben gedaan en ze hebben hun beide ouders dood aangetroffen op bed in de slaapkamer.
2: De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het parket onderzoekt de zaak. In Antwerpen is een man van 22 in levensgevaar nadat hij viel van het standbeeld van Brabo op de Grote Markt. Gebeurde zaterdag, maar raakt nu pas bekend. De man verkeert nog steeds in levensgevaar. Het is niet duidelijk wat hem bezielde. Meer dan 1,1 miljoen Vlaamse kinderen verliezen hun schoolbonus. Dat is een extra bedrag bovenop de kinderbijslag. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien in de Tijd. De bonus verdwijnt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt, maar dat is amper een derde van de kinderen. De Gezinsbond betreurt de maatregel. Lien Swinnen.
4: Die september is toch wel echt een dure maand die impact heeft op veel gezinnen. Met het nieuwe schooljaar, de opstart van de hobby's, de vakanties net achter de rug. Dat voelen veel gezinnen wel in hun portemonnee. Dus vinden we dan natuurlijk wel jammer dat er voor zoveel gezinnen de schoolbonus zal verdwijnen.
2: De uitbetaling van de schoolbonus gebeurt overmorgen. In Noord-Limburg in Nederland vreest de brandweer dat de grote natuurbrand in het gebied de Rosmolen nog verder zal uitbreiden. Zo'n 300 brandweerlieden proberen het vuur intussen onder controle te krijgen. Maar door de felle wind en het warme weer verloopt dat moeizaam, zegt Bart Cox van de brandweer.
5: Prioriteit is dat we de hotspots aanpakken. Dat we vooral ook de stoplijnen in stand houden die we in gedachten hebben. Het zijn echt de bredere paden, bredere wegen, waardoor een brand minder goed kan overslaan van boom naar boom. Dit is een gebied met heel veel dennen. De toppen van bomen zijn erg brandbaar, dus we moeten opletten dat de brand niet over ons heen gaat.
2: Het blussen zal al zeker tot morgenochtend duren. Meer dan 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En de bosbranden in de buurt van Athene in Griekenland zijn grotendeels onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel waakzaam. Griekenland wordt geteisterd door extreme hitte en felle wind. Meer dan 13.000 hectare natuur is intussen al verwoest. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maximaal tot 34 graden. Morgen en donderdag vrij zonnig, blijft ook overwegend droog bij zo'n 26 graden. Vrijdag is het koeler bij zo'n 24 graden.
0: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven.
0: Willy.
1: Live Music Matters.
6: Hallo.
0: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
6: Uit over drie kwartier live muziek van Arend de la Bie. Super welkom hier. Het is maar een kleine stap naar The Scene. En iedereen is van de wereld. Goedemiddag.

Ik heb het glas hier live in Leuven met een blonde os of met een of ander drankje hier op het terras. Die blonde os misschien straks, anders sta ik niet in voor de gevolgen. Je krijgt nog Muse en Daspop. En daarna speel ik de M-quiz met een luisteraar.

0: een van de comeback singles van Das Pop, Different Class. 13 over 12. De M-quiz. Dat spelen we elke weekdag tijdens de middagpauze. En vandaag is dat met Karel. Goedemiddag, Karel.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hey, tenminste, ik zeg middagpauze, maar geldt dat ook voor jou? Wat ben je aan het doen vandaag?
1: Ik ben op vakantie, dus ik ben niet zoveel aan het doen. Ik loop hier wat rond, ik speel wat gitaar, ik speel werk van in mijn tuin.
0: Schitterend, dus je bent wel thuis op vakantie?
1: Ja, ik ben thuis op vakantie.
0: Wauw, oké, heel tof. Is het niet te warm om in de tuin te werken?
1: Vooral heel vroeg en 's avonds, als het wat afgekoeld is.
0: Ja.
1: Maar dat is heerlijk om aan thuis te zijn.
0: Ik heb ook een tuin die ik moet onderhouden van iemand die op vakantie is. Ik vind dat een corvée. Ik vind dat heel veel werk.
1: We hebben elke dag een beetje. Hè.
0: Voilà. Dat is waar. Karel, je speelt de M-quiz. Dat wil zeggen dat jij 3 vragen gaat krijgen. En 3 antwoorden kunnen telkens meer Willy Gadgets opleveren. Hoe werkt het, Karel? Per vraag die je juist hebt, krijg je eerst een Willy sticker of meerdere stickers. Een Willy Toadbike heb ik ook nog. En dan heb ik ook nog een Willy Marcelleke. Heb je al iets van die items in je bezit?
1: Ik heb al 1 sticker van Willy.
0: Oh, oké. Op 1 been kan je niet staan, Karel.
1: We gaan ervoor
0: zorgen dat dat meer wordt. De eerste vraag is al meteen een muzikale vraag. Je gaat zo meteen een fragment horen. Ik heb gewoon de titel van het nummer nodig. Het werd uitgebracht als eerste single van het debuutalbum van Boston. Dus hoe heet dit nummer?

0: Debuutsingle van Boston, maar hoe heet het nummer?
1: More Than a Feeling.
0: Maar ja, natuurlijk, Karel.
1: Yeah.
0: De stickers zijn al binnen. Nu spelen we voor een Willy Toteback. Karel, welk woord afgeleid uit het Italiaanse meester wordt vaak gebruikt in de muziek?
1: Maestro.
0: De Willy Toteback is ook binnen. We spelen nu voor een Willy Marcelleke. Perfect om in die tuin te werken, zou ik denken. Maar dan moet je het antwoord weten op deze vraag. Welke lekkernij uit de zee eert Sergio Herman in zijn boek Hommage?
1: Oei.
0: Een kookboek specifiek over één ding. Sergio Herman, Hommage, waarover gaat dat kookboek?
1: Dat weet ik niet. Ik zal zeggen makreel.
0: Ik speel toch even een winnaar jingle af, want je hebt natuurlijk wel die stickers en die toteback. Nee, mosselen.
1: Ah, mosselen. Oh.
0: Ja, zijn boek Hommage gaat over mosselen. Makreel, een heel boek over makreel. Zou dat bestaan?
1: Dat zou kunnen.
0: Sergio Herman zou dat zeker kunnen. Maar Karel, het worden dus stickers en een toteback ook blij mee, vermoed ik.
1: Ja, absoluut. Hartelijk bedankt. Super. Ja.
0: Dankjewel om mee te spelen. Je was een super enthousiaste kandidaat. En veel plezier in de tuin vandaag.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook.

En Sergio Herman heeft geen kookboek over makreel, maar wel over mosselen. Morgen een nieuwe M-quiz, opnieuw rond 12:15. Dit is toch Stone and Stack Up The Reasons.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
7: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
9: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dit is de zomer van Billy.
4: Met Arend de Labie die gearriveerd is, dus het komt goed met die live muziek. Zometeen rond 1:15.

0: Kylie Minogue.
1: Uiteraard.
0: Wild Wild Roses Grow. Als er één concert is waarvan ik toch spijt heb dat ik er niet kon bij zijn dit jaar, was het concert op vrijdag 31 juli van The Cave in the Bad Seats in Brighton. Ze spelen een soort van exclusieve thuiskomstshow voor de band. Ze ronden eigenlijk de tour voor hun album Wild God af, waarmee ze in 2024 al begonnen waren. En wie kwam daar als verrassing mee op dat podium? Het was toch wel niet Kylie Minogue, zeker om eindelijk nog eens samen die Where the Wild Roses Grow te zingen. En ze is nog fantastisch goed bij stem. In andere Kylie Minogue nieuws. Ze gaat samenwerken met, jawel, Madonna voor een nieuwe single. Ja. Heel benieuwd, ik kan er nog niks over zeggen, want het nummer is nog niet uit natuurlijk. Dit is de Sheila Divine en als bij wonder komt Stijn Meuris tijdens de Sheila Divine hier gewoon hier aan de studio. Dag Stijn, geheel toevallig.

krijg hier ondertussen een foto doorgestuurd van Nico, luisteraar. Nico, die was erbij in Brighton voor dat thuiskomstconcert van Nick Cave and the Bad Seeds. Met foto's ongelooflijk dichtbij. Hij zat echt op 1 meter afstand, denk ik, van Nick Cave. Dit zijn Simple Minds. Met een nummer dat gebaseerd is op een artikel over Poolse politieke gevangenen. Een interview met vrouwen uit de gevangenis. En daarop is deze tekst gebaseerd. Van All the Things She Said, Simple Minds.

Ondertussen is Arend de Lab hier volop aan het soundchecken. Zo meteen speelt hij hier live. En dat doet hij om 1:15 nog eens 2 nummers hier. Kan je altijd live komen beluisteren en komen bekijken op het terras. Of natuurlijk via de radio. Volg je het ook

0: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, wat geflirt. Een vonk en zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.
1: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
6: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: De zomer van Willy.
8: Je bent nog deze Keep on Running van Spencer Davis Group verwijderd. Van live muziek hier. Dus blijf maar hangen bij ons.

0: 13 voor 1.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: En hoog tijd is om jou wat live muziek te geven hier vanuit M. Leuven. En vandaag komt die muziek van Arend Tellaby. Goedemiddag, Arend.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe gaat ie?
2: Goed. Ja. Ben er geraakt.
0: Ja. Ik vroeg net, heb je een drukke zomer? En die zomer is druk, maar niet per se enkel en alleen met muziek maken. Mag ik dat zeggen?
2: Dat mag gezegd worden, ja. Ik heb ook wat herexamens die nog in orde moeten komen. Ja. Maar allemaal muziek gerelateerd.
0: Ja, want welke master studeer je?
2: Nu hoop ik naar de master muziekproductie te gaan op het klassiek. De bachelor is voorbij en als die herexamens goed lopen, kan ik het bijna afronden.
0: Maar dan kunnen die vakken natuurlijk alleen maar helpen om je eigen muziek ook beter te maken.
2: Voilà, absoluut. Ja. Dat is ook waarom ik daar zit.
0: Ja, vorig jaar heb je heel veel gespeeld, ook hier in Leuven op Midsomer. Bijvoorbeeld was ook het jaar van je single Steen. Afgelopen jaar was het dan vooral een jaar van studeren en nieuwe muziek schrijven? Of wat heb je dit seizoen gedaan?
2: Ja, vorig jaar was het inderdaad heel druk en weinig tijd om te ontdekken en te schrijven en zo. En dan dit jaar heb ik echt de tijd willen nemen om richting een album nieuwe songs te maken en oude songs te herwerken en wat die zoektocht aangaan. Na Steen, hoe ik het best verder zet of zo. En ook op een manier die ik zelf fijn vind.
0: Want je zegt richting een album. Hoe concreet is dat? Zijn er al opnamedagen? Is er een release-datum?
2: Er zijn al meerdere opnamedagen gepland dit jaar nog. Een release-datum van een eerste single, of ja, een tweede single, nog niet, maar normaal gezien wel nog dit kalenderjaar.
0: En zal Steen ook op dat album staan? Of?
2: Dat is een goede vraag. Misschien wel. Ja. Misschien ook niet.
0: We zullen het zien. Het is natuurlijk echt niet evident om aan de weg te timmeren in de muziek scene hier in Vlaanderen. Wat vind je zelf de grootste uitdaging?
2: Ik merk van mezelf dat ik heel perfectionistisch of kieskeurig ben misschien eerder over hoe mijn songs klinken. Er waren ook al opnames eerder die op het punt stonden uitgebracht te worden, waar ik dan toch niet blij mee was. Dus ik denk wel knopen doorhakken en durven loslaten ook. En dan toch iets de wereld in sturen, ook al verandert die smaak constant.
0: Ja, en kan blijven sleutelen.
2: Ja,
0: wat doe je het meeste alleen dan, qua songs schrijven en in elkaar timmeren?
2: Ja, het meeste begint sowieso alleen qua schrijven en arrangeren en opnemen. En dan ga ik eigenlijk mijn volledig afgewerkte demo bijna naar eender wie, naar mijn band of naar een producer of naar iemand die ik nice vind om die demo verder op punt te stellen en hopelijk tot een eindresultaat te krijgen.
0: Je gaat twee nieuwe songs spelen hier vandaag. Zijn het songs die dan sowieso op dat album gaan staan of is dat ook nog niet duidelijk?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat die hier wel opkomen. De ene is iets nieuwer dan de andere, maar alleszins nog nergens te vinden online.
0: Waar gaan we eerst naar luisteren?
2: Het eerste dat ik ga spelen heet So Close.
0: So Close. Heb je het al ergens eens live gespeeld of is dit echt een primeur?
2: Ik heb het al live gespeeld, hier en daar.
0: Okay.
2: Maar nooit voor de radio.
0: Nog nooit voor de radio. Dan hebben we toch een kleine primeur.
2: Daar ben ik
0: altijd blij mee. Arend, ik ga jou richting een andere microfoon laten gaan. Een andere koptelefoon voor een live versie hier van So Close, nieuw nummer dat wellicht op het debuutalbum van Arend Tellaby zal staan. Leuven, mag ik een applaus? Voor Arend Tellaby en So Close.

0: Dank je.
1: Schitterende primeur. So Close, nieuwe single of nieuwe song alvast van Arend de Labie hier live bij ons. Straks om 1:15 komt hij nog eens langs. De zomer van Villa.

Money Talks van AC/DC. Ik krijg nog geweldige berichten binnen over Arend Delaby. Annick laat weten, de stem, de songs, heeft het allemaal. En Steven is ook grote fan. Straks...

0: future fathers of utopia.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. Het parket van West-Vlaanderen voert een onderzoek naar de dood van een koppel in Brugge. Een man van 34 en een vrouw van 30 werden gisteren dood teruggevonden in huis. De werkgeefster van de vrouw had eerder al aangebeld omdat ze niet op het werk was verschenen, vertelt journalist Klaas Daneel.
3: Ze vroeg van ja, kun je mama eens halen? Is mama thuis? Maar de kinderen zeiden van ja nee, mama is aan het slapen. Even later kwamen ze weer aan de voordeur en zeiden ze van ja, de slaapkamer is op slot. We kunnen mama en papa niet wakker maken. En het is pas later op de avond dat de kinderen zelf de gruwelijke ontdekking hebben gedaan en ze hebben hun beide ouders dood aangetroffen op bed in de slaapkamer.
2: De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. In Antwerpen is een man van 22 in levensgevaar nadat hij viel van het standbeeld van Brabo op de Grote Markt. Het gebeurde zaterdag, maar raakt nu pas bekend. De man verkeert nog steeds in levensgevaar. Het is niet duidelijk wat hem bezielde. Meer dan 1,1 miljoen Vlaamse kinderen verliezen hun schoolbonus. Dat is een extra bedrag bovenop de kinderbijslag. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien in de Tijd. De bonus verdwijnt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt, maar dat is amper een derde van de kinderen. De Gezinsbond betreurt de maatregel. Lien Swinnen.
4: Die september is toch wel echt een dure maand die impact heeft op veel gezinnen. Met het nieuwe schooljaar, de opstart van de hobby's, de vakanties net achter de rug. Dat voelen veel gezinnen wel in hun portemonnee. Dus vinden we dan natuurlijk wel jammer dat er voor zoveel gezinnen de schoolbonus zal verdwijnen.
2: De uitbetaling van de schoolbonus gebeurt overmorgen. In Noord-Limburg in Nederland vreest de brandweer dat de grote natuurbrand in het gebied de Rosmolen nog verder zal uitbreiden. Zo'n 300 brandweerlieden proberen het vuur intussen onder controle te krijgen, maar door de felle wind en het warme weer verloopt dat moeizaam, zegt Bart Cox van de brandweer.
5: Prioriteit is dat we de hotspots aanpakken, dat we vooral ook de stoplijnen in stand houden die we in gedachten hebben. Dat zijn echt de bredere paden, bredere wegen, waardoor een brand minder goed kan overslaan van boom naar boom. Dit is een gebied met heel veel dennen. De toppen van bomen zijn erg brandbaar. Dus we moeten opletten dat de brand niet over ons heen gaat.
2: Het blussen zal al zeker tot morgenochtend duren. Meer dan 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En trieste wielernieuws, want de ploeg Team Flanders-Baloise stopt ermee. Dat laat het team weten in een persbericht. De ploeg vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid zich vorig jaar al terugtrok. Flanders-Baloise bestaat al 33 jaar. De ploeg stond bekend als het opleidingsteam voor Vlaams wielertalent. En de tweede hittegolf is nu officieel een feit. Zo net werd in Ukkel 30,1 graden gemeten. Dat bevestigt het KMI. David de Heenouw.
6: We hebben nu meer dan 30 graden in Ukkel en daarmee is de tweede hittegolf van dit jaar een feit. Die hittegolf is begonnen op 28 juli en die gaat stoppen op de eerste dag dat we beneden 25 graden komen in Ukkel. En dat zal wellicht donderdag of vrijdag zijn.
2: Deze namiddag wisselen bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel, daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
1: Live van op het Willy Terras
7: in Emleuven.
1: Willy.
7: Live music matters.
1: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
8: Kans op live muziek 100%, want zo meteen krijg je een tweede live nummer van Arend.

Talking Heads met Burning Down the House. Dat David Byrne zalig en geniaal is, moet ik je niet vertellen. Maar ik heb nog wel een extra reden waarom ik David Byrne de max vind. Hij heeft zijn Fits playlist gedeeld op Spotify. Hij zegt van, met de hele band hebben wij een vouwfiets. Ik bedoel, iedereen heeft een eigen vouwfiets. Ze fietsen niet op één fiets. Maar. Dus ze hebben allemaal een vouwfiets en daarmee gaan ze op pad dan om de omgeving te verkennen. Als ze een middag vrij hebben, dan gaan ze fietsen met een vouwfiets, als ze op tour zijn. En in die playlist zitten onder andere Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers, Mitski, Rosalia, Paul McCartney, Jonas Policewoman. Echt een aanrader om eens naar die playlist te gaan op Spotify. David Byrne Biking Playlist.

0: Black Devil's Haircut.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Met live muziek vandaag van Arend Della B. Daar straks heeft hij al een eerste nummer gespeeld. So Close, première op de radio. En zometeen nog een nieuw nummer, Arend.
3: Yes, klopt. Okay. Flashfly heet het.
0: Flashfly, ook nog nooit live op de radio gespeeld?
3: Nee.
0: Interessant.
3: Nooit.
0: En dan gaat dat waarschijnlijk ook op het album staan dat er ooit zal aankomen.
3: Dat is de bedoeling.
0: Ik ga je nog een paar dilemma's voorleggen. En dan ga ik jou Flashfly laten spelen. Arend, soundtrack winnen of Humo's Rock Rally winnen?
3: Oei.
0: Je hebt het allebei meegedaan, hè?
3: Ja, ik heb het allebei meegedaan en allebei niet gewonnen. Dus ik kan het eigenlijk niet weten wat beter is. Want ik heb het nooit mogen ervaren.
0: Geen voorkeur?
3: Misschien. Maar weet je, het is een grote afweging. Ja. Want bij Soundtrack heb je heel veel begeleiding en Humo's Rock Rally is supercool. Dus ik ga niet kiezen.
0: Oké, okay, helemaal
3: sorry,
0: prima.
3: Daarvoor.
0: Misschien kan je nu wel kiezen Spinvis of Pixies.
3: Allee. Oké, Spinvis.
0: Oké. Okay. Liever bekend staan als solo-artiest of deel uitmaken van een iconische band?
3: Als de band echt iconisch is, dan ja, kies ik de band.
0: Oké. Okay. 1 perfect album of 10 oké albums?
3: 1 perfect.
0: In de stad wonen of op de buiten?
3: Beide. Ik buitenverblijf.
0: Oké. Okay.

0: Muziek luisteren via koptelefoon of via goede speakers?
1: Goede speakers.
0: Mm-hmm. En laatste, spelen voor een publiek met enkel 65-plussers of enkel kinderen onder de 9 jaar?
1: Ik denk enkel kinderen onder de 9 jaar. Ik heb ooit op een school opgetreden.
0: Dat is plezant,
1: met allemaal kindjes, dat is superleuk. Ja. En die behandelen ook echt als een superster. Dus dat was ook eens fijn om mee te maken.
0: Maar ik denk dat Leuven jou ook gaat behandelen.
1: Absoluut, absoluut.
0: Toch Leuven?
1: Ik kan niet klagen.
0: Kom maar, Leuven! Hey! Ik ga jou opnieuw klaarzetten. Oh, zeg maar.
1: Ik heb nog één mededeling. Ja? Ik wil graag mijn broer feliciteren met zijn verjaardag. Onno Delaby. Bij deze.
0: Onno?
1: Officieel gebeurd. Onno.
0: Onno Delaby. Hoeveel jaar heeft hij?
1: 21.
0: Schitterend. Proficiat.
1: Kijk het aan. Ja.
0: Dan is het hoog tijd om jouw tweede nummer, Flashfly, hier live in Leuven te horen. Ook voor het eerst op de radio live gespeeld. Arend Delaby. Flashfly. Flashfly.

0: Dank je, Christine.
1: Ik denk dat we het eens kunnen zijn, Leuven, dat dit een fantastische song was. Flash Fly van Arend Bellaby. En er komen nog geweldige reacties binnen, ook van de Willys die thuis aan het luisteren zijn. Steven zegt, zo mooi, ik kijk zo hard uit naar dat eerste album. En Geert laat nog weten, ik heb Arend leren kennen als voorprogramma van Dressed Like Boys in Dendermonde. Even super als nu in Leuven. Dankjewel, Arend.
2: De zomer van Willy.
3: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend Bellaby en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Music matters. Willy.
3: Check het volledige programma op willy.radio.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Shh, luister.
8: Hey, kom op!
7: De natuur ontwaakt.
8: Woehoe.
7: En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
9: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
11: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: IKEA tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
14: Ah ja, om de matrassen te testen.
13: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
15: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
14: Wat?
13: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
14: En wat met de balletjes?
13: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

zijn volop verbouwingswerken bezig aan het ouderlijk huis van David Bowie, of toch één van de ouderlijke huizen, in Zuid-Londen, in Bromley. Tegen eind 2027 zou het klaar moeten zijn. Wordt het voor het publiek opengesteld. Het zal ook gebruikt worden voor workshops voor jongeren die dan inspiratie kunnen opdoen. David Bowie daar zelf heeft gehad, hè, toen hij jong was. Zijn allereerste nummers schreef hij daar, dus zeker de moeite om eens een citytrip naar Londen te doen, denk ik. Zometeen Guns N' Roses, dit is eerst Depeche Mode en Universal Soul.

Yeah, you could be mine. Ik ben heel blij met het bericht van Gert uit Ronse. Niet omdat ze naar Willy aan het luisteren zijn. Dat is natuurlijk heel plezant, Gert. Dank je wel. Maar vooral omdat je laat weten dat je zowel met de schoonouders als met de kinderen als met jezelf luistert. Dus drie generaties die naar Willy aan het luisteren zijn tegelijk tijdens verbouwingswerken. Dat is fantastisch. Dit is De Mens.

in de Green van de War on Drugs. Voor het nieuws van 2 krijg je They Might Be Giant, Dire Straits en Portishead. Komt er allemaal aan.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Oh,
4: ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
5: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: De zomer van Willy.

nu een nummer geschreven vanuit het perspectief van een blauw, kanarievormig nachtlampje voor kinderen. Dat kom je niet vaak tegen. Birdhouse in Your Soul van They Might Be Giants.

Dire Straits and Money for Nothing. We zorgen ervoor dat er heel wat klassiekers passeren in de playlist, maar af en toe die kleine cadeautjes die zijn ook heel plezant. Zoals daarnet, die Birdhouse in Your Soul. Dirk en ik nog weten, wauw, ja, machtige, prachtige song uit 1990. Ik heb die vinyl single nog thuis liggen.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag. Dodelijke overval in Elsene in Brussel. Daarbij is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen. Het gaat om een man van 67. Zijn vrouw werd door de overvallers in de kelder gekneveld. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket heeft een onderzoek geopend. Triest wielernieuws, want de ploeg Team Flanders-Balwaise stopt ermee. Dat laat het team weten in een persbericht. De ploeg vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid zich vorig jaar al terugtrok. Flanders-Balwaise bestaat al 33 jaar. De ploeg stond bekend als het opleidingsteam voor Vlaams wielertalent. En de tweede hittegolf is nu officieel een feit. Zo net werd in Ukkel 30,1 graden gemeten. Dat bevestigt het KMI, David De Henao.
5: Die hittegolf is begonnen op 28 juli. En die gaat stoppen op de eerste dag dat we beneden 25 graden komen in Ukkel. En dat zal wellicht donderdag of vrijdag zijn.
4: Deze namiddag wisselen bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel, daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
2: Live vanop het Willy Terras
3: in Emleuven. Live Music Matters.

Honor You van Foo Fighters. 5:55. Gert is aan het verbouwen terwijl hij naar Willy luistert. Karel is in zijn tuin aan het werken. Anne aan het genieten van een koffietje en een pauze. Altijd fijn om te horen waar je Willy luistert. En Wouter wil ook nog laten weten dat hij zijn vriendin wil bedanken omdat hij hier een zwart Willy-petje is komen halen. Kan je inderdaad doen, hè? Hier in Embleuven liggen er petjes voor iedereen die langskomt. Dit nummer werd geschreven voor de film Say Anything. Ze wouden oorspronkelijk Madonna om zo wat harmonietjes te komen inzingen, maar ze is niet komen opdagen. Dus hebben ze het aan een andere zangeres gevraagd. De Smithereens.

hele toffe nieuwe Rolling Stones, vind ik. Jealous Lover. 10 juli kwam hun 25e album uit, Foreign Tongues in de VS. Hun 27e album is dat. En de tweede single daaruit is dus deze Jealous Lover. Zo meteen Ramkot.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
7: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
8: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
10: Music matters.

En zo werd het bijna 2:30 met Pink Floyd en Another Brick in the Wall op Weekend. Je weet dat we op donderdagavond doorgaan tot 10 uur hier live. We hebben natuurlijk heel wat voor de muziekliefhebbers, zoals nu donderdagavond Portland met T.P. LeGree, nog een ex-belofte in het voorprogramma. Maar volgende week doen we een movie night. Het heeft natuurlijk ook iets te maken met muziek, want we zenden een hip-hop minute uit met inleiding door Marcel van Tilt en regisseur Pascal Gagné. Kan je hier helemaal gratis naar komen kijken. Gewoon even inschrijven via Willy.radio of de Willy-app. Dat vragen we wel. En Marcel van Tilt zal een DJ-set spelen ook. Hij leidt de film ook in met een Q&A. Dus je zal van alles te weten komen over die film A Hip-Hop Minute. Volgende week donderdagavond 13 augustus hier gratis in Leuven. Ik ben een beetje verliefd op deze song. De geweldige comeback van Lola Young, From Down Here.

It is never over natuurlijk. Willy blijft doorgaan, maar op 20 augustus, of toch in die week, dan is het hier wel gedaan. Dan sluiten we af met Sons hier in de tuin, de week van 20 augustus. Dat is onze laatste week hier in M. Leuven. Dit nummer haalde de inspiratie uit het werk van Albert Camus. Dat kom je ook niet vaak tegen. French Disco van Stereolab.

0: U slaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, wat geflirt. Een vonk en zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Music matters.

So Young van Suede. Kwart voor drie, over exact een uur, krijg je opnieuw live muziek. So Young, het zou kunnen gaan over de live muziek van vandaag, want daar straks dus Arend de Labi. En over een uur, Ruben Carter, band uit Nederland. Ze zijn hier net aangekomen. Denk ik toch, dat zijn jullie toch, hè? Ja, ik had jullie herkend. Ik herken een muzikant onmiddellijk. Ja. Dat is voor straks bij Roos van Akker. Dit is Blue Eye and Sober.

0: That You're Gone, Raconteurs. Het zal toch niet waar zijn? Dit is zomer van Willy. Met Roos van Akker zometeen.
1: Jawel.
0: Ja, je kwam op het terras en we gaan er eerlijk in zijn, het begon een klein beetje te regenen.
1: Het weer is triestig.
0: Ja, maar ik wil geen...
1: Omdat jij weggaat.
0: Ja, of... Triest? Nee.
1: Omdat ik kom.
0: Maar ik heb net gekeken, het is een kwartier en dan is het weg. Het buitje.
1: Ah, oké, goed. Maar tegen vanavond gaat het weer verder regenen.
0: Ja, maar het gaat niet regenen wanneer Robin Carter komt spelen.
1: Nee, ik hoop van niet. Dat mag niet.
0: Het zal niet zijn.
1: Niet.
0: Kwart voor vier. Ik wou jou van alles vragen over de band die jij straks ontvangt. Maar dat is misschien een beetje raar om over een band te praten waar de band zelf bij zit.
1: Ja, want ze zijn hier al aanwezig, hè? Recht uit Amsterdam.
0: We kunnen,
1: mooi op tijd.
0: Een klein onderzoekje doen. Wat weet jij al over Robin Carter? Wie zijn het? Wat komen ze straks doen?
1: Ik weet dat ze uit Amsterdam komen.
0: Ja?
1: De duimen gaan in de lucht, dus dat is al goed. Cel Rubinstein is de man achter het project. Speelt ook bij Queen's Pleasure.
0: Was hij groot?
1: Ja. En zal ik stoppen? Want anders heeft hij misschien niks meer te vertellen.
0: Kunnen we het straks, inderdaad. Ja. Dan horen we het straks uit de mond zelf van Robin Carter.
1: Ja, heel leuk.
0: Kwart voor vier, dan heb je dus opnieuw live muziek hier, Roos. En voor de rest nog speciaal? Heb je iets weg te geven vanavond? Een leuke prijs of zo?
1: Nee, niet echt.
0: Okay.
1: Maar we gaan wel weer aperitieven, hè, om half zes.
0: Oké. Okay.
1: Kijk ik altijd naar uit.
0: Snap ik. Ik ga meedoen.
1: School op je gezondheid.
0: Half zes. En zo meteen om 3 uur begint ze eraan. Tot zo, Roos. Doei.

0: De zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 3 uur.
3: Een goedemiddag. Er is nog veel onduidelijkheid over het familiedrama in Brugge. Een koppel werd gisteren doodgevonden in hun huis. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Het was een van hun 4 kinderen die hem vond. Het parket onderzoekt verschillende pistes. Je hoort journalist Klaas Daneel.
4: De uiterlijke autopsie gisterenavond al heeft geen sporen van geweld aan het licht gebracht. Vandaar dat er nu ook een inwendige lijkschouwing zal plaatsvinden en een toxicologisch onderzoek. Het parket denkt aan een familiedrama, een dubbele zelfdoding bijvoorbeeld. Of een van de ouders die zijn partner heeft gedood en dan zelfmoord heeft gepleegd. Maar dat is allemaal nog onduidelijk.
3: Een dodelijke overval in Elsene in Brussel. Daarbij is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen. Het gaat om een man van 67. Zijn vrouw werd door de overvallers in de kelder gekneveld. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket heeft een onderzoek geopend. En in een zoo in de Japanse hoofdstad Tokio zijn 3 leeuwen gestorven door de hitte. Een kleine 2 weken geleden werd het leeuwenverblijf al gesloten, omdat enkele dieren gezondheidsproblemen hadden. Bij sommigen ging het van kwaad naar erger. Ze verloren het bewustzijn en konden niet meer rechtop staan. De regio wordt sinds midden juni getroffen door een hittegolf, met temperaturen tot boven de 40 graden. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
1: Live van op het Willy Terras
0: in M-Leuven.
1: Willy.
0: Live music matters.
1: De zomer van Willy. Roos van Akker.
5: Ja, aanwezig om samen met jou te terrassen. Een heel goede middag.

hier zijn we weer met heel wat goede muziek om je dinsdag helemaal goed te maken. Zoals de Beastie Boys en Aerosmith. En voor nu, Amber en Marie van Kids with Buns, die hier ook al langs geweest zijn hè, op ons terras. Ze komen naar Pukkelpop ook en in oktober gaan ze hun tweede plaat droppen. En dit zal erop staan. Car Crash.

Arend de Lobby is daar net al langsgekomen bij Sien. En ook ik krijg alweer bezoek van een fijne artiest die nu aan het soundchecken is. En bij mij is het iemand die uit Nederland komt. Sel Rubenstein, die zichzelf voor zijn soloproject Ruben Carter heeft genoemd. Ik vraag hem over een kleine drie kwartier alles daarover. Dit is Talk Talk, met iets dat je alleen maar kan beamen. Life's what you make.

0: ook uit Nederland, zoals mijn gast straks, Higpy en Human. Je mag zo naar hogere sferen de ruimte in met de Beastie Boys.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Music matters. De zomer van Willy.

Siska, Siska, onze ex-belofte, ze is hier ook al langs geweest in Leuven. En volgende maand dan komt haar debuutplaat uit. That Page of Cups zal het heten. Op 15 september liever zal ze het ook aan je voorstellen in de Minaar Schouwburg in Gent. En 7 oktober doet ze dat nog eens over in Amor, het restaurant van de Roma in Antwerpen.

voor de 20ste verjaardag van Eyes Open heeft Snow Patrol een speciale versie ervan uitgebracht. En Snow Patrol heeft ook net een single met Kylie Minogue opgenomen. En ook Madonna heeft net samen met haar opgetreden op de Pride in Amsterdam. En ook zij gaan samen een single uitbrengen. Nog een heel klein beetje geduld en Reuben Carter gaat een live song voor je brengen. Eerst nog Personal Trainer met de Laser.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
5: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.
7: De zomer van Willy. Roos van Akker.

0: Aerosmith en Love in een elevator. Je kon hen al een beetje horen. Het zijn inderdaad Nederlanders die hier te gast zijn op ons terras. Dag Sal Rubenstein.
1: Hallo.
0: Welkom op ons terras. En ook Teun.
2: Dankjewel.
0: Want je hebt Teun meegenomen. Hij is je gitarist, veronderstel ik.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En ik hoorde ook dat hij backings doet, hè, bij jou.
1: Backings, ja, zeker. Ja.
0: Achtergrondzang ook, hè?
1: Ja.
0: Hebben jullie het eigenlijk makkelijk gevonden? Want jullie komen helemaal uit Amsterdam.
1: Ja, we was best makkelijk.
2: Hij is maar één keer verkeerd.
1: Toch één keer. Scheelde 10 minuten, helaas.
2: Ja.
0: Maar het is niet je eerste keer in Leuven, toch?
1: Of jawel. Ja.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Ja.
0: Wel, zeer fijn dat je dan toch helemaal tot hier bent gekomen. En eigenlijk moet ik je Ruben Carter noemen.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja,
0: want dat is de naam van je solo-project. En Teun ondersteunt je daarbij.
1: Zeker.
0: Waarom heb je voor die naam gekozen? Want dat was een heel bekende bokser.
1: Ja, het komt origineel uit een liedje van Bob Dylan.
0: Ja,
1: uit Hurricane natuurlijk. Ja. En toen dacht ik van, oh, ik vind dat een vette naam. En toen kwam ik erachter eigenlijk wat er helemaal met die bokser allemaal is gebeurd. En ik vond het eigenlijk wel sterk om jezelf daarnaar te vernoemen. Zo. Dus dat. Ja.
0: Mag ik ook zeggen dat je muziek, de muziek die je maakt solo, ook wat ruikt naar Bob Dylan?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nee, het stinkt een beetje naar Bob Dylan.
1: Ja, ik ruik een beetje naar Bob Dylan.
0: Van heel dichtbij. Ja. Tot hier. Nee.
1: Hoe zou Bob Dylan geroken hebben? Heel veel sigaretten, denk ik.
0: Ja, maar is er nog, hè?
1: Hij is er nog. Oh ja, deze geroken hebben. Ja,
0: nee, binnenkort kunnen we er nog eens aan snuiven, denk ik.
1: Ja, dat zou fijn zijn.
0: Als je naar Nederland of België komt. Zeg, je speelt normaal drums.
1: Ja.
0: Bij Queen's Pleasure.
1: Ja.
0: Samen met Teun.
2: Ook, ja.
1: Ja.
2: Hij laat me niet los.
0: Nee, maar
1: en hij mij gelukkig ook niet.
0: Je gaat dat toch blijven doen? Want ik hoorde zoiets in de wandelgangen.
1: Nee, we stoppen helaas.
0: Jawel.
1: Ja.
0: Maar waarom?
1: We wilden iets anders doen. We hebben 10 jaar een hele mooie tijd gehad. En het was tijd voor iets nieuws.
0: Ja.
1: Dus
0: Maar jullie hebben een pact gesloten op jullie 14e.
2: Ja.
0: Daar ben ik heel blij om. Ja, vertel. Wat was het pact dat jullie gesloten hebben?
1: Nou, vertel maar.
2: Ja, toen wij 14 waren, toen zijn we samen elkaar ontmoeten op een muziekopleiding. En het moment dat we samen in een bandje belanden en ik mijn gitaarversterker veel te hard zette, dacht iedereen in de band, oh mijn god, wat een vervelende gast. En hij dacht, met hem moet ik in de band zitten. En toen hebben we eigenlijk besloten, hoe dan ook, gaan wij ooit samen in een hele grote band spelen, maakt niet hoe. En nu Queen's Pleasure gestopt is, was er eigenlijk geen reden om elkaar los te laten. We moeten gewoon met elkaar doorblijven.
1: Ja.
0: Oké, okay, super. Je blijft hem begeleiden.
2: Zeker.
1: En ik hem, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja. Met Ruben Carter. Ah, maar toen heb jij dan ook je eigen project?
1: Ja.
2: Okay. Maar ik zou het heel onpasselijk vinden om dat nu te gaan promoten.
0: Nee, oké. Want we zijn hier natuurlijk.
2: Ik ben er vandaag voor Ruben Carter.
0: Ja.
1: D.B. Caulfield. Zoek het op.
0: En jullie gaan jullie eerste live nummer voor ons brengen. Wat wordt het?
1: Een liedje heet On My Knees.
0: Waarover gaat het dat jij op je knieën gaat?
1: Ja, de liefde. Ja. Hoe klein en stom je soms kan voelen als je verliefd bent op iemand. En dat is niet wederzijds. En dan ga je soms op je knieën.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, zielig, hè?
0: Mooi. Ja. Maar zielig, maar kan tot heel mooie muziek leiden.
1: Precies.
0: Dus gaan jullie maar jullie gitaar erbij nemen. En hoofdtelefoon opzetten, uiteraard. Dat is heel belangrijk dat je jezelf goed kunt horen. Lieve mensen hier op het terras en daar. Degene die naar de radio aan het luisteren is, dit is Ruben Carter live op ons terras in Emleuven met On My Knees. Geef hen een aanmoedigend applaus, alsjeblieft.

Dankjewel, Reuben Carter en On My Knees. Blijf nog zeker even hangen, want straks gaan ze nog iets voor je live brengen.

0: Hij was ook op Rockwerchter aan het begin van deze zomer. En natuurlijk passeerde dit ook. Heeft er zelfs een filmpje van gemaakt en op zijn Instagram-pagina gezet. Moby en Porcelain.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 4 uur.
2: Een goedemiddag. De Europese migratieministers steunen Spanje na de migratiecrisis in Ceuta. Dat hebben ze deze namiddag gezegd in een Europees overleg. Tienduizenden migranten bestormden vanuit Marokko het Spaanse gebied Ceuta en daarbij vielen 83 doden. Er was achteraf heel wat kritiek op het migratiebeleid van Spanje. Je hoort journalist Jelle Frenke.
3: Alle Europese landen hebben een solidariteit betuigd met Spanje. Dus ook landen als Italië, die de afgelopen dagen nogthans veel kritiek hadden op het land. De ministers wezen op het belang van de bescherming van de buitengrenzen en willen ook de sociale media beter gaan monitoren, waar berichten circuleren die migratiestromen in gang kunnen zetten. Een concreet actieplan is er nog niet, dat zal pas voor een later ontmoeting zijn.
2: Er is nog veel onduidelijkheid over het familiedrama in Brugge. Een koppel werd gisteren doodgevonden in hun huis door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Het parket onderzoekt verschillende pistes. Je hoort journalist Klaas Daneel.
4: De uiterlijke autopsie gisterenavond al heeft geen sporen van geweld aan het licht gebracht. Vandaar dat er nu ook een inwendige lijkschouwing zal plaatsvinden en een toxicologisch onderzoek. Het parket denkt aan een familiedrama, een dubbele zelfdoding bijvoorbeeld, of een van de ouders die zijn partner heeft gedood en dan zelfmoord heeft gepleegd.
2: Ja, als je zelf vragen hebt over zelfdoding of nood hebt aan een gesprek, dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn via het nummer 1813. En de waterstand van de Rijn, een rivier in Duitsland, stond nog nooit zo laag. Het waterpeil is nu gezakt tot amper 24 centimeter ter hoogte van Kaup, tussen Koblenz en Mainz. Dat komt door het gebrek aan regen. De Rijn is een van de belangrijkste verkeersaders in Europa. Vrachtschepen kunnen nu minder vervoeren en dat duwt de prijzen omhoog. En dan nog het weer. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden.
1: Live vanop het Willy Terras in Emleuven. Willy. Live music matters. De zon.

Gelijk hebben ze die van Editors. An end has a start. Ruben Carter gaat hier straks nog een live song voor je spelen. Ondertussen doe het hier elektronisch met Kraftwerk en The Model.

0: Ruben Carter gaat zo nog iets voor je spelen hier op ons terras bij M. Leuven. Maar niet voor Sal en Teun. Onze snelle vragenronde hebben beantwoord.
1: Kom maar op.
0: Jongens,
2: okay,
0: ik ga jullie een paar dilemma's voorleggen. En jullie mogen kiezen, hè, tussen de twee opties. Of
1: juist
0: niet. Of voor iets helemaal anders gaan. Dat bepalen jullie.
1: Oké.
0: Hier komt de eerste. Het is eigenlijk vooral toegespitst op Sal natuurlijk,
3: okay,
0: want het is jouw solo-project, Ruben Carter. Maar Teun, als Sal ermee akkoord gaat, mag jij meedoen, hè?
1: Sure.
0: Oké.
1: Okay. Helemaal goed.
0: Okay.
1: Spelregels zijn duidelijk.
0: Hier komt de eerste. Gitaar of drums?
3: Oh.
0: Ja, het is van dat.
3: Dat is wel gelijk een hele moeilijke. Tot nu toe nog drums. Ja. Ja.
0: Ja, mag ik weten waarom?
3: Omdat ik... Live heb ik een band met vijf jongens achter me.
0: Ja, Queen's Pleasure.
3: Nee, met Ruben Carter live.
0: Ah, ja, sorry.
3: En met Queen's Pleasure ben ik. En dan doe ik, met Ruben Carter speel ik nog niet heel veel gitaar live. Ik denk ook niet dat ik dat ooit heel leuk ga vinden. Dus als je het puur op het instrument hebt, kan ik veel meer kwijt in drums.
0: Okay.
3: Dat is puur instrumentaal.
0: Ja, maar dat is gewoon omdat je het al...
3: Omdat ik al heel lang doe, ja.
0: Ja, ja. Voilà.
3: Ja.
0: Oké, dilemma nummer 2. Oeh, hier ga je ook bij vloeken, denk ik.
3: Nou.
0: Leonard Cohen of Bob Dylan?
3: Bob Dylan.
1: Ja.
0: Ja, meteen.
1: Ja.
0: Ah.
1: Ja, ja, ja.
0: Oké, geen twijfel mogelijk.
1: Nee, 100%.
3: Ja.
1: We hebben wel vandaag in de auto nog een liedje van Leonard Cohen meegezongen. Toen waren we ook al van, ja, maar...
3: Ja.
1: Zo goed is dit nummer nou ook weer niet.
0: Welk nummer toen was het? Weet ik nog.
3: Diamonds in the Mine.
1: Diamonds in the Mine.
3: Ja.
1: En daarna gingen we Bob Dylan luisteren en dachten, ja.
0: Dat
1: dit is hem wel. Dit is hem wel.
3: Ja.
0: En het was toevallig Hurricane. Nee.
3: Nee.
0: Iets anders.
3: Iets anders, ja.
0: Goed. Volgende, nummer 3 dus. Dilemma nummer 3. Werk je liever wekenlang aan een plaat of speel je liever elke avond live?
3: Elke avond live.
1: Ja, 100%.
0: Ja, liever op een podium staan.
3: Zeker, ja.
0: Kijk eens, voor het publiek.
3: Ja.
0: Net zoals hier, hè?
3: Ja.
0: Een beetje.
3: Ja.
0: Het is nog geen avond.
3: Nee, maar dat maakt niet uit.
0: Ja, maar met de zon die weg is en het dreigende onweer.
3: Ja.
0: Zou het zomaar eens kunnen. Precies. Goed. Volgende, zou je liever herinnerd worden voor één tijdloze klassieker of voor een sterke, consistente carrière?
3: Consistente carrière, ja. Ja.
0: Omdat je het dan langer kunt volhouden?
3: Ja, ik heb dan ook het gevoel dat je je shows leuker kan maken, want dan hoef je niet elke keer die ene succesvolle plaat of succesvolle single te spelen. Dan kan je gewoon, omdat mensen naar je show komen voor je mooie oeuvre, kan je daar wat dingen uithalen. Dat lijkt me een leukere manier om te werken, ja.
0: Je bent natuurlijk wel binnen als je één tijdloze klassieker hebt.
3: Ja, maar ik ben... Ja, dat is waar. Ja, dat
1: maar
3: is
1: hij
3: waar.
1: Schrijft alleen maar tijdloze klassiekers.
0: Ja,
1: dus
0: snap je? Dat kan het helemaal. Ah, perfect. Goed, hier komt de laatste. Vinyl of streamen?
3: Oeh.
1: Vinyl natuurlijk.
3: Nou.
0: Ja.
3: Maar wat gebruik je meer?
1: Ja, het is puur principieel gezien.
3: Ja, vinyl natuurlijk.
1: Vinyl natuurlijk.
3: Ja.
1: Streamen is natuurlijk voor de artiest natuurlijk niet zo'n heel goed idee.
3: Gezien
1: de inkomsten.
3: Nee, vinyl,
1: maar wat we meer gebruiken in het dagelijks leven...
3: Is wel streaming, helaas.
1: Ja, helaas.
0: Ja.
3: Maar
0: okay.
3: Ik weet nog wel de momenten dat je je eigen vinyl in je hand hebt. Dat is echt het allermooiste gevoel. Dus dat wil ik er nog aan toevoegen.
0: Ja. Is je EP uitgekomen of vinyl?
3: Nee, dat niet.
0: Nee,
3: dat niet.
0: Maar dat komt allemaal.
3: Dat
0: nog
3: komt.
0: Wel.
3: Dat komt.
0: In
3: ja.
0: de toekomst. Jullie gaan nog een live song voor ons spelen. Wat wordt het deze keer?
3: Unentertained heet die.
0: Unentertained.
3: Ja.
0: Saai dus.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, maar het nummer niet, hè?
3: Nee. Ongelukkig.
0: Ja. Nee, het ge- Oh, sorry.
3: Nee. Het gaat over iemand die saai is.
0: Ja.
3: Ja.
0: Alfred. Goed. Jullie mogen jullie gitaar... Ja, ik ben heel benieuwd nu. Jullie mogen je gitaar erbij nemen.
3: Ja, gaan wij doen.
0: We gaan ook niet zeggen over wie het gaat.
3: Nee, dat gaan we ook nooit.
0: Nee. Nooit. Nee. Goed.

Oké, okay, ze hebben de gitaar erbij genomen. Nu de hoofdtelefoon nog. Geef hem een applaus. Dit is Ruben Carter live op ons terras hier in Leuven. Met Unentertained.

0: Dankjewel. Reuben Carter met Unentertained. Bedankt om vanuit Amsterdam helemaal tot hier te komen. Zijn solo-EP Still in the Race is uit. Als je het graag zou willen downloaden of in huis halen. Veel succes nog, Sal en Teun. En hopelijk tot snel nog eens in ons land.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Dit is de zomer
3: van Willy.
2: Live vanop het Willy Terras
3: in Emleuven.

En zo moet dat. Maar niet te hard bij dit weer. Hè? Neil Young en Keep on Rockin' in the Free World. Few Bits nu, de band van Caroline van Ransbeek. Met haar zomersingle die het hier goed gaat doen bubbelen. Few Bits en Bubble Trouble.

Petty leerde vliegen samen met zijn Heartbreakers. En Beth Ditto van Gossip heeft sinds kort haar eigen radioshow op zaterdagochtend op BBC Radio 6. En ze speelt vanavond op de Pride in Amsterdam samen met Josh Stone. Dit is ze bij Gossip. En

0: de zomer van Willy. Live Music Matters. Elke weekdag bij Willy nemen we je mee naar een andere zomer. En vandaag spoelen we 20 jaar terug in de tijd naar de zomer van 2006. Want op 24 augustus 2006 werd de officiële status van Pluto veranderd. Ineens was de planeet geen planeet meer, maar een dwergplaneet. Hij voldeed plots niet meer aan alle juiste criteria, dus werd Pluto gedegradeerd. En het muzikale hoogtepunt van de zomer was Daft Punk op Pukkelpop. Het iconische optreden werd door Humo als tweede beste Pukkelpop-optreden ooit aangeduid. Daft Punk had zelf een indrukwekkend podium ontworpen. Een gigantische piramide met daarin honderden ledlichtjes. En de setup van Daft Punk was eigenlijk veel te groot voor de mainstage van Pukkelpop, waardoor de organisatie de hoogte van het podium moest aanpassen. Zo kon die piramide dan toch ook in Kiewit verschijnen. En werd de afsluiter van Pukkelpop 2006 gewoon onvergetelijk. Dit is Daft Punk met Harder, Better, Faster, Stronger.
1: Live van op het Willy Terras
2: in Eindhoven. De zomer
1: van Willy.
2: Live Music Matters.

Elke donderdag dan doen we hier iets speciaals in onze tuin van Emleuven. En nu donderdag komen Portland en T.P. Le Green hier optreden. En die laatste heeft de hulp gehad bij het maken van zijn debuutalbum van een fijne artiest die je ook al jaren kent als Joost Zwegers. Nova Star dus, met The Best Is Yet To Come. En gelijk heeft hij, hè? Nu donderdag.

Yellow Electric Light Orchestra. En here is the news. En het komt er inderdaad bijna aan, dat van 5 uur. Eerst nog de nieuwe van de Last Dinner Party, die hun zomertournee mochten aftrappen op Rock Werchter. Knocking at the Sky.

0: Zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De Zomer van Willy.
0: Music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. De natuurbrand in Nederlands Limburg zou zich niet verder uitbreiden, dat zeggen de veiligheidsdiensten. Het vuur is nog niet onder controle en omvat nog steeds 100 hectare. De brandweer maakt zich ook zorgen over een onweer dat mogelijk op komst is. Je hoort Bart Cox.
3: Ja, als de onweer komt, dan kan het ook wel gaan zorgen voor die draaiingen in de wind, in de thermiek. Een draaiende wind kan ervoor zorgen dat het vuur wat om je heen gaat draaien, zeg maar. Dat is iets ingewikkelder dan dat je gewoon één rechte windrichting hebt. Regen verwachten we volgens mij niet zo heel veel. Dus dat zal ook niet zo heel veel doen, hè, want er moet wel heel veel regen vallen.
2: De Europese migratieministers steunen Spanje na de migratiecrisis in Ceuta. Dat hebben ze deze namiddag gezegd tijdens een Europees overleg. Tienduizenden migranten bestormden vanuit Marokko het Spaanse gebied Ceuta. Daarbij vielen 86 doden. Het zorgde ook voor heel wat kritiek op het migratiebeleid van Spanje. Je hoort journalist Jelle Frenke.
4: Alle Europese landen hebben een solidariteit betuigd met Spanje. Dus ook landen als Italië, die de afgelopen dagen nogthans veel kritiek hadden op het land. De ministers wezen op het belang van de bescherming van de buitengrenzen en willen ook de sociale media beter gaan monitoren, waar berichten circuleren die migratiestromen in gang kunnen zetten. Een concreet actieplan is er nog niet. Dat zal pas voor een later ontmoeting zijn.
2: En het gaat niet goed met de kieviten in Vlaanderen. In 10 jaar tijd is hun populatie met maar liefst 75% afgenomen. Vogelexpert Frederik Verstappen van Plankendaal legt uit hoe dat komt.
5: Het grote probleem is eigenlijk dat hij langs alle kanten druk ervaart, hè. Zowel predatie van roofdieren als landbouwactiviteiten, hè. Het ploegen of mechanische bewerkingen op de akker. En dat zijn toch de plaatsen waar hij zijn eieren kwijt wil. Dat maakt dat hij eigenlijk jaar op jaar minder en minder jongen groot krijgen.
2: Daarom verzamelt Plankendaal de eieren van de kievit en broedt ze zelf uit. Eerder vandaag werd er een deel jonge kievitten opnieuw vrijgelaten in de natuur in de Kempen. De waterstand van de Rijn, een rivier in Duitsland, stond nog nooit zo laag. Het waterpeil is gezakt tot amper 24 centimeter, ter hoogte van Kaup tussen Koblenz en Mainz. Het komt door te weinig regen. De Rijn is een van de belangrijkste verkeersaders in Europa. Vrachtschepen kunnen nu minder vervoeren en dat duwt de prijzen omhoog. En sport, de Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. Het is al zijn tweede zege op rij. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
1: Live van op het Willy Terras
0: in M-Leuven.
1: Willy.
0: Live music matters.
1: De zomer van Willy. Roos van Akker.
6: Haha, goedemiddag. We gaan het hier eens goed oranje doen kleuren.

Nog een uurtje hou ik je bezig hier van op ons terras bij M Leuven met heel goede muziek zoals David Bowie, Primal Scream ook en de Britse band Blossoms. Die bestaat 10 jaar en dat vieren ze met de aankondiging van hun nieuwste album dat begin oktober zal uitkomen met de toepasselijke titel Songs from the Wedding Cake. Dit zijn ze, Blossoms met Meet Me in Love.

zaterdag dan trekken we de stekker er bijna uit voor het concert van T. Pellegrin en Portland. Want die gaan hier akoestisch in onze tuin optreden. Maar de week daarna, dus volgende week donderdag, dan gaan we hier een Belgische documentaire vertonen. Een hip-hop minute heet die. Gemaakt door Pascal Garnier, Crucial, voor de mensen die hem nog van vroeger kennen. En Marcel van Tilt, die gaat de film ook inleiden. Je kunt er helemaal gratis naartoe komen kijken. Maar je moet je wel inschrijven via willy.radio of via onze Willy-app.

0: De broer van Angèle, Romeo Elvis, samen met Sylvie Kreusch en Kiss the Grass. David Bowie gaat de moderne tour op. Zometeen.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik heb zin in iets zomers.
6: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
8: Gazpacho met meloen? Doen!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Live. Van op het Willy Terras. In Leuven. De zomer.

0: Nationaal.
1: Het is iets over 5:30. Ik heb het gevoel dat er al eens een aperitiefje in kan. Een aperitief en nationaal. We gaan hier dus een aperitief erbij nemen. Hè. Wat jij wil. Iets gemaakt door trappisten, door patertjes. Iets gemaakt van druiven of iets met heel veel suiker. Of iets met bubbels. Wat jij nodig hebt, jij beslist. Doe gerust mee. Dit is een plaats die daar perfect bij past. De Buena Vista Social Club. En

Sabian stond al begin deze zomer op Rock Werchter. Ze hebben de fans daar goed doen springen op de wei. Misschien was je erbij, hè? Maar als je hen gemist hebt, ze komen ook nog naar Krammerok Eenstekenen op 5 september. Zo krijg je een tweede kans. Dit is Kasabian met The Great Preacher.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: De zomer van Willy. Roos van Akker.

vanmorgen niet naar ons terras hier bij M. Leuven, want op woensdag zitten we hier niet, omdat het museum, waar dit terras bij hoort, gewoon gesloten is. Maar donderdag overmorgen wordt het hier zeker weer de moeite. Christo, een nieuwe band met Thijs van Nesten, komt bij Sien wat live songs spelen. En Portland komt een live sessie bij mij spelen. En s'avonds treedt hij ook nog eens op, samen met T.P. Le Green, hier in

Jan van de Bos is er morgen vroeg weer vanaf 7 uur om je woensdag helemaal goed te starten. En ik zeg het graag nog eens, niet langskomen naar ons terras bij M Leuven, want ook Sien en ik zitten morgen in de studio in Vilvoorde dan. Nog een mooie dinsdag en hou het koel, hè, en droog vooral ook.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Een goede avond. Zo'n 190.000 zelfstandigen en bedrijven hebben een foutieve brief van de fiscus gekregen. Daarin stond dat ze hun BTW nog niet hadden betaald, maar dat klopte niet. Florence Angelici van de overheidsdienst Financiën.
4: Het is een menselijke fout om dit bericht te sturen, maar er ligt dan een technische aanpassing die moet nog gebeuren, want de betalingen waren niet direct gelinkt aan het dossier van de belastingplichtigen en daarom waren automatisch brieven klaar om een betaling te vragen.
3: De Vereniging van Boekhouders stelt de overheid nu in gebreken. Ook ten zuiden van Eindhoven, vlakbij de Belgische grens, is een brand uitgebroken. Het vuur ontstond vanmiddag, het is nog niet duidelijk hoe. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich wel snel. Er zijn 14 brandweervoertuigen ingezet. De natuurbrand in Nederlands-Limburg zou zich dan weer niet verder uitbreiden, maar het vuur is nog niet onder controle, dat zeggen de veiligheidsdiensten. De brandweer maakt zich ook zorgen over een onweer dat mogelijk op komst is. Je hoort Bart Cox.
5: Ja, als de onweer komt, dan kan het ook wel gaan zorgen voor die draaiingen in de wind, in de thermiek. Een draaiende wind kan ervoor zorgen dat het vuur wat om je heen gaat draaien, zeg maar. Dat is iets ingewikkelder dan dat je gewoon één rechte windrichting hebt. Regen verwachten we volgens mij niet zo heel veel. Dus dat zal ook niet zo heel veel doen, hè, want er moet wel heel veel regen vallen.
3: In Frankrijk zijn twee Belgen zwaar gewond geraakt door een blikseminslag. Het gaat om een jongen van 14 en een man van 21. Ze waren aan het rondtrekken in de Franse Pyreneeën toen het weer plots omsloeg. Ze raakten zwaar gewond en werden met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden intussen wel buiten levensgevaar zijn. Zo Plankendaal lanceert een proefproject om de kievit te redden. Dat is een vogel die vooral op weilanden leeft. Het gaat niet goed met de kievitpopulatie. Die daalde de afgelopen 20 jaar met 75%. Vogelexpert Frederik Verstappen van Plankendaal legt uit hoe dat komt.
6: Het grote probleem is eigenlijk dat hij langs alle kanten druk ervaart, hè. Zowel predatie van roofdieren als landbouwactiviteiten, hè. Het ploegen of mechanische bewerkingen op de akker. En dat zijn toch de plaatsen waar hij zijn eieren kwijt wil. Dat maakt dat die eigenlijk jaar op jaar minder en minder jongen groot krijgen.
3: Daarom verzamelt Plankendaal de eieren van de kievit en broedt ze zelf uit. Eerder vandaag werd er een deel jonge kievitten opnieuw vrijgelaten in de natuur in de Kempen. En dan nog sport. De Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. Het is al zijn tweede zege op rij. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan. De dagen daarna droger en meer zon bij zo'n 24 graden. Vivi.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.

0: Ga voor onze barbecue promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.

0: De zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 7 uur.
4: Een goede avond. Zo'n 190.000 zelfstandigen en bedrijven hebben een foutieve brief van de fiscus gekregen. Daarin stond dat ze hun BTW nog niet hadden betaald, maar dat klopte niet. Boekhoudster Caroline Meijs.
5: Er wordt een aangifte ingediend en dan wordt er een betaling gedaan op een algemeen nummer. Dus iedereen betaalt op datzelfde nummer. En van daaruit wordt dat toegewezen aan het dossier. En die toewijzing is niet gebeurd bij iedereen. Eigenlijk wisten ze het al en ze zijn gewoon blijven verder doen. En dat vind ik heel erg. En heel, heel, heel frustrerend.
4: De overheidsdienst Financiën zegt dat het de fout zal rechtzetten. Ten zuiden van Eindhoven, vlakbij de Belgische grens, is brand uitgebroken. Het vuur ontstond vanmiddag, het is nog niet duidelijk hoe. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich snel. Er zijn 14 brandweervoertuigen ingezet. In Frankrijk zijn twee Belgen zwaar gewond geraakt door een blikseminslag. Het gaat om een jongen van 14 en een man van 21. Ze waren aan het rondtrekken in de Franse Pyreneeën toen het weer plots omsloeg. Ze raakten zwaar gewond en werden met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden intussen wel buiten levensgevaar zijn. In de haven van Antwerpen hebben premier De Wever en zijn Nederlandse collega Rob Jetten vanmorgen een nieuwe hoogspanningslijn ingehuldigd, de Brabo 3-lijn. Die loopt tussen Nederland en België. Als er in Nederland te veel stroom wordt opgewekt, met windmolens bijvoorbeeld, dan kan ons land die overnemen. Je hoort de premier.
6: Dat is van uitzonderlijk groot belang. De energiezekerheid, strategische autonomie in zaken energie, de elektrificatie van onze industriële processen, dat hangt af van infrastructuur en grensoverschrijdend. De infrastructuur die moet gebouwd worden. En dit is dus ontzettend belangrijk voor ons beide landen.
4: Op de lijn kan 2,8 gigawatt aan elektriciteit vervoerd worden. Dat is het vermogen van zo'n 3 kerncentrales. En sport in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Zwitserse Marleen Reusser de vierde rit gewonnen. Een tijdrit van 21 kilometer richting Dijon. Ze was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Lieke Nooyen. De Nederlandse Demi Vollering wordt derde op 18 seconden. Reusser is nu ook de nieuwe leider. En de Italiaanse renner Jonathan Milan heeft de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. Het is al zijn tweede zege op rij. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land, maximaal tot 27 graden dan. De dagen erna droger en meer zon bij zo'n 24 graden.

0: mediatip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Really, music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Een goede avond. In de haven van Antwerpen hebben premier De Wever en zijn Nederlandse collega Rob Jetten vanmorgen een nieuwe hoogspanningslijn ingehuldigd, de Brabo 3-lijn. Die loopt tussen Nederland en België. Als er in Nederland te veel stroom wordt opgewekt, met bijvoorbeeld windmolens, dan kan ons land die overnemen. Je hoort de premier.
3: Dat is van uitzonderlijk groot belang. De energiezekerheid, strategische autonomie in zaken energie, de elektrificatie van onze industriële processen, dat hangt af van infrastructuur en grensoverschrijdende infrastructuur die moet gebouwd worden. En dit is dus ontzettend belangrijk voor ons beide landen.
2: Op de lijn kan 2,8 gigawatt aan elektriciteit vervoerd worden. Dat is het vermogen van zo'n 3 kerncentrales. Het tramverkeer in Brussel is verstoord door een omgevallen boom, dat meldt de MIVB. Lijn 7 is onderbroken tussen de haltes Heysel en De Wand. Tramlijn 62 is onderbroken tussen de haltes Heysel en Sint-Lambertus. Ook lijn 19 was korte tijd verstoord, maar daar is het verkeer al hersteld. En dan nog sport. In de ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Zwitserse Marlen Reusser de vierde rit gewonnen. Een tijdrit van 21 kilometer richting Dijon. Ze was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Lieke Nooye. De Nederlandse Demi Vollering wordt derde op 18 seconden. Reusser is ook meteen de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan. De dagen erna droger en meer zon bij zo'n 24 graden.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Really matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Een goede avond. De brandweer krijgt steeds meer controle over de zware natuurbrand in Nederlands Limburg, dat zeggen de hulpdiensten. Maar het betekent nog niet dat de bluswerken zijn afgerond, zegt journaliste Tessa Rens vanuit Venray.
3: Het goede nieuws is dat het vuur binnen de afgebakende zone blijft, dus dat dat niet uitbreidt. Het slechte nieuws is dat er in die zone wel opnieuw opflakkeringen zijn en dat de brandweer daar ook maar moeilijk aan geraakt. Want het is echt wel een heel dicht bebost gebied met bomen dicht bij elkaar, waardoor ook die brandweervoertuigen daar niet zo gemakkelijk aan geraken.
2: Al zeker 100 hectare bos is door die brand verwoest. Het tramverkeer in Brussel is opnieuw hersteld. De lijnen 7 en 62 waren tijdelijk onderbroken door een omgevallen boom ter hoogte van Sint-Lambertus. Dat meldt de MIVB. Ook lijn 19 was korte tijd verstoord, maar daar werd het verkeer al hersteld. En in Italië is het lichaam teruggevonden van de man van een minister. Dat meldt ze zelf op haar sociale media. Haar man raakte eind juni vermist nadat hij was gaan zwemmen in een meer. De twee deden daar een boottochtje. Zijn lichaam werd nu dus pas teruggevonden. Mogelijk werd de man onwel. De laatste onweersbuien trekken stilaan weg. Vannacht wel bewolkt met kans op een lokale bui bij 20 graden. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan. De dagen erna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.

0: De zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
0: New

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. De brandweer krijgt steeds meer controle over de zware natuurbrand in Nederlands-Limburg, dat zeggen de hulpdiensten. Maar het betekent nog niet dat de bluswerken zijn afgerond, zegt journaliste Tessa Rens ter plaatse.
3: Het goede nieuws is dat het vuur binnen de afgebakende zone blijft, dus dat dat niet uitbreidt. Het slechte nieuws is dat er in die zone wel opnieuw opflakkeringen zijn en dat de brandweer daar ook maar moeilijk aan geraakt. Want het is echt wel een heel dicht bebost gebied met bomen dicht bij elkaar, waardoor ook die brandweervoertuigen daar niet zo gemakkelijk aan geraken.
2: Al zeker 100 hectare bos is door die brand verwoest. Het is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren met de vier kinderen na het familiedrama in Brugge. Twee van hen vonden de lichamen van hun ouders in hun slaapkamer. De kinderen liggen voorlopig in het ziekenhuis, maar dat is een tijdelijke oplossing, zegt journalist Klaas Daneel.
4: Het parket heeft nu een jeugdrechter gevorderd. Die moet bekijken wat met hen gebeurt. In het ideale geval vinden ze opvang bij familieleden, maar ik hoor dat die oplossing toch niet zo vanzelfsprekend is. Dus de jeugdrechter moet dat nog bekijken. In het meest extreme geval zullen ze geplaatst worden in een jeugdinstelling.
2: Het is nog niet duidelijk hoe de ouders zijn gestorven. Een hitterecord in Oostenrijk. In de hoofdstad Wenen werd het vandaag maar liefst 40,8 graden en dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten daar. Dat meldt de Oostenrijkse Weerdienst. Het vorige record stond op 40,5 graden. Dat was in augustus 2013. Ook vorige maand was het in Oostenrijk al bijzonder warm en droog. In Italië is het lichaam teruggevonden van de man van een minister. Dat meldt ze zelf op haar sociale media. Haar man raakte eind juni vermist nadat hij was gaan zwemmen in een meer. De twee deden daar samen een boottochtje. Zijn lichaam werd nu dus pas teruggevonden. Mogelijk werd de man onwel. In Guatemala geldt code rood voor een mogelijke vulkaanuitbarsting. Dat meldt het Nationaal Rampencentrum op X. Het gaat om de Fuego-vulkaan. Dat is de actiefste vulkaan in Zuid-Amerika. Sinds gisteren spuwt hij lava en enorme gas- en aspluimen. Zo'n 100 mensen in de buurt werden al geëvacueerd. Stel je voor, je wint een miljoen euro, maar je gooit het winnende lot per ongeluk in de vuilbak. Het overkwam een vrouw uit Italië. Gelukkig kon ze het ticket wel terugvinden met de hulp van enkele vuilnismannen. Die hadden haar afval al opgehaald, maar na meer dan een dag ploeteren tussen het afval konden ze het ticket toch nog terugvinden. De laatste onweersbuien trekken stilaan weg. Vannacht wel bewolkt met kans op een lokale bui bij 20 graden. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land, maximaal tot 27 graden dan. De dagen daarna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. Het is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren met de vier kinderen na het familiedrama in Brugge. Twee van hen vonden de lichamen van hun ouders in hun slaapkamer. De kinderen liggen voorlopig in het ziekenhuis. Maar dat is een tijdelijke oplossing, zegt journalist Klaas Daneel.
3: Het parket heeft nu een jeugdrechter gevorderd. Die moet bekijken wat met hen gebeurt. In het ideale geval vinden ze opvang bij familieleden. Maar ik hoor dat die oplossing toch niet zo vanzelfsprekend is. Dus de jeugdrechter moet dat nog bekijken. In het meest extreme geval zullen ze geplaatst worden in een jeugdinstelling.
2: Het is nog niet duidelijk hoe de ouders om het leven zijn gekomen. Een hitterecord in Oostenrijk. In de hoofdstad Wenen werd het vandaag maar liefst 40,8 graden. En dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten daar. Dat meldt de Oostenrijkse Weerdienst. Het vorige record stond op 40,5 graden. Dat was in augustus 2013. Ook vorige maand was het in Oostenrijk al bijzonder warm en droog. En sport: in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al bij al tevreden met de uitslag.
4: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig tegenkrijgt, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We hebben 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op de tegenstander.
2: De terugmatch is voor volgende week. Vannacht eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op een bui. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land, maxima tot 27 graden. De dagen daarna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.
1: Music Matters.

0: Zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De Zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio. Music.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Supermarktketen Aldi stopt na enkele maanden al met het blurren van de promoprijzen, dat schrijft VRT Nieuws. In mei nam Aldi het opvallende initiatief om de prijzen van promoproducten geheim te houden tot de dag voordat ze ingingen. Zo zouden concurrenten minder inkijk krijgen in geplande acties. Aldi komt daar nu dus op terug, naar eigen zeggen, op vraag van de klant. Die willen transparantie, zeggen ze. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. De trainer van Union, David Huber, is al wel tevreden met die uitslag.
3: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig tegenkrijgt, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We hebben dan 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op de tegenstander.
2: De terugmatch in Noorwegen is volgende week. En in het tennis stoot Alexander Bloks door naar de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf forfait. Bloks speelt in de volgende ronde tegen een Tsjech. Vannacht eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op een bui. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land, maximaal tot 27 graden. De dagen daarna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.